0: 17 in Amerika. Verder bent u bij ons aan het goede adres voor diverse streekproducten en streekpakketten. Denk daarbij aan ambachtelijk gemaakte aspergekroketten, soep en meer. Verse groenten en fruit voor mensen met een goede smaak. Open van maandag tot en met zaterdag van 9 uur 's morgens tot 6 uur 's middags en zondag tot 12:30 's middags. Voor info en acties ga naar boerderijwinkelamerika.nl.
1: Driese Recycling, tevens grondverzet en sloopwerkzaamheden voor bedrijven en particulieren. Kijk voor meer informatie op driesehorst.nl.
2: Zet je bedrijf in de spotlights. Adverteer bij Omroep Horst aan de Maas.
3: Mail reclame@omroephorstaandemaas.nl.

Horst aan de Maas is ook op Facebook actief. Volg ons op Facebook en blijf zo als eerste op de hoogte van het laatste nieuws uit Noord-Limburg.

0: verrassend. Dat is Omroep Horst aan de Maas. Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 3 uur.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Roemenië hoorde gisteren pas een kwartier voor de explosie in een grote haven dat Oekraïne geen controle meer had over 4 zeedrones. Dat zegt de Roemeense minister van Defensie. Roemenië zocht gisterochtend zelf contact met Oekraïne na het ontdekken van een van de drones. Oekraïne zou daarna hebben gezegd dat de drones uit de koers waren geraakt en zouden ontploffen. De Roemeense president zegt dat de drones door Rusland in Roemenië zijn beland. Het land zou signalen hebben verstoord. Vorige week sloeg een Russische drone in op een Roemeense flat. Het Openbaar Ministerie in Frankrijk is een onderzoek begonnen naar de manier waarop Israël Franse burgers heeft behandeld die meevoeren met de flotilla naar Gaza. Israël hield dat internationale hulpconvooi vorige maand tegen op volle zee. Er kwamen berichten over mishandelingen en vernederingen van de opvarenden. De Deense politie heeft een Nederlander van 28 gearresteerd die in Denemarken werd gezocht voor 2 zware mishandelingen in 2022. Een van de slachtoffers overleed aan de gevolgen daarvan. De verdachte werd opgepakt toen zijn vlucht uit Ethiopië landde in Kopenhagen en moet zeker 25 dagen in voorarrest blijven. 2 jaar geleden werd al een Bulgaar veroordeeld tot 9,5 jaar cel voor medeplichtigheid aan de mishandelingen. De Oranje Vrouwen hebben de afgelopen avond verloren van Ierland. Het werd 3-2. Daarmee hebben ze een rechtstreekse kwalificatie voor het WK voetbal van volgend jaar niet meer in eigen hand. Frankrijk won eerder op de avond met 2-0 van Polen. En daardoor zakt Oranje van de eerste naar de derde plaats. Dan het weer, op veel plaatsen droog bij 10 tot 14 graden. Ook in de ochtend eerst nog droog, daarna gaat het regenen. In de middag vooral in het oosten flinke buien. Tussendoor schijnt ook de zon. Het wordt rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Start tot finish is Vakgarage Maasos de plek voor jouw auto. Reparatie, onderhoud, verkoop en schadeherstel allemaal onder één dak. En we doen nog meer. Benieuwd naar onze services? Kijk op vakgaragemaasos.nl of kom langs.

0: luisteren voelt als thuiskomen bij Omroep Horst aan de Maas.
1: Al sinds jaar en dag staan wij voor service en kwaliteit.
2: En daar is helemaal niks aan veranderd. Kom het zelf ervaren en ontdek alles wat Intercellite jou te bieden heeft aan afslag 11 in Horst. Onze medewerkers stellen graag hun kennis en expertise ter beschikking aan jou. Intercellite Horst. Alles voor in en om het huis.
3: Ben jij toe aan een upgrade? Bij Bram Wanten Tegel en Natuursteenwerken maken we van elke tegelklus een meesterwerk. Van wandtegels tot volledige badkamers. Onze vakmannen zorgen dat jij nergens naar om hoeft te kijken en zorgeloos kunt genieten van het eindresultaat. Van ambachtelijke traditionele tot moderne duurzame vloeren. Of het nou gaat om het betegelen van een terrasvloer, badkamer of toilet. Kijk snel op bramwanten.nl voor vakmannen waar je op kunt bouwen.
2: Wat extra licht nodig? Bij ons vindt u een breed assortiment verlichting. Intercellite Horst. Alles voor in en om het huis.
0: Luister ook helder en digitaal naar Omroep Horst aan de Maas via DAB+. Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 4 uur.
4: Ismael de Bruin met het NOS Journaal. Het Amerikaanse leger zegt dat het 4 drones heeft neergehaald die Iran had gelanceerd richting de Straat van Hormuz. Volgens het leger waren de drones een gevaar voor de schepen in de zeestraat. Daarna heeft Amerika

0: Amerika 4 radarposten in Iran aangevallen, naar eigen zeggen om meer aanvallen van het land te voorkomen. In april sloten de VS en Iran een staakt het vuren, maar er is nog geen deal bereikt over een einde aan de oorlog. Ondertussen blijven de landen elkaar aanvallen. De Russische president Poetin ziet een ontmoeting met de Oekraïnse president Zelensky voorlopig niet zitten. Dat gebeurt pas als er een deal is, zei Poetin bij de afsluiting van een economische conferentie in Sint-Petersburg. Zelensky had Poetin in een brief opgeroepen tot een gesprek. Poetin zegt dat hij daar het nut niet van inziet en vindt de toon van de brief onbeleefd. Volgens president Zelensky bevestigt dat Rusland blijft kiezen voor oorlog. In Rotterdam is een voetganger de afgelopen avond aangereden door een tram. Het slachtoffer is daarbij overleden. Het ongeluk gebeurde rond 11:30 in de wijk Middelland in het westen van het land. Hoe het kon gebeuren is nog onduidelijk. De politie vraagt op X of mensen die iets hebben gezien zich kunnen melden. De Oranjevrouwen hebben de afgelopen avond verloren van Ierland. Het werd 3-2. Daarmee hebben ze een rechtstreekse kwalificatie voor het WK voetbal van volgend jaar niet meer in eigen hand. Frankrijk won eerder op de avond met 2-0 van Polen en daardoor zakt Oranje van de eerste naar de derde plaats. De eerste nederlaag onder bondscoach Veurink is hard aangekomen bij het Nederlands elftal. Volgens hem was de inzet goed, maar speelde het team heel slordig. Dan het weer op veel plaatsen droog bij 10 tot 14 graden. Ook in de ochtend eerst nog droog, daarna gaat het regenen. In de middag vooral in het oosten flinke buien. Tussendoor schijnt de zon, het wordt dan rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Hoi Lisa, hoe gaat het? Kom erin.
2: Hey Sanne, nieuwe tegels in de gang?
1: Ja, en ook in de keuken en in de woonkamer. En omdat we toch bezig waren, hebben we het toilet ook vernieuwd.
2: Sanne, heeft Jesse dat allemaal zelf gedaan?
1: Nee hoor, we zijn naar Henk Bovee Horst gegaan. Hebben daar de tegels en het sanitair uitgezocht. En we kregen de uitvoeringsdatum meteen mee.
2: Duur?
1: Nee hoor, we hadden op meer gerekend. Maar dat hebben we natuurlijk niet gezegd.
3: Dus, nieuwe tegelvloeren voor uw hele huis? Henk Bovee Horst, aan de Handelstraat 13 te Horst, regelt het van A tot Z. Zie je ook bovee.nl of Facebook.

0: Jouw geluid, jouw regio. Omroep Horst aan de Maas.
1: Dag verse asperges. En als u wilt gratis geschild, vindt u bij boerderijwinkel VOF Razing op de Loorbaan 17 in Amerika. Verder bent u bij ons aan het goede adres voor diverse streekproducten en streekpakketten. Denk daarbij aan ambachtelijk gemaakte aspergekroketten, soep en meer. Verse groenten en fruit voor mensen met een goede smaak. Open van maandag tot en met zaterdag van 9 uur 's morgens tot 6 uur 's middags en zondag tot half 1 's middags. Voor info en acties ga naar boerderijwinkelamerika.nl.
0: Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 5 uur.
2: Ismael de Bruin met het NOS Journaal. Het Amerikaanse leger zegt dat het 4 drones heeft neergehaald die Iran had gelanceerd richting de straat van Hormuz. Volgens het leger waren de drones een gevaar voor de schepen in de zeestraat. Daarna heeft Amerika een aantal radarposten in Iran aangevallen, naar eigen zeggen om meer aanvallen van het land te voorkomen.

0: In april sloten de VS en Iran een staakt het vuren, maar er is nog geen deal bereikt over een einde aan de oorlog. Ondertussen blijven de landen elkaar aanvallen. Bij een Israëlische luchtaanval in het zuiden van Libanon zijn gisteren 5 mensen omgekomen. Dat meldt het Libanese ministerie van Volksgezondheid. Onder hen zou een hulpverlener zijn. Ook zouden 2 mensen gewond zijn geraakt. Israël en Libanon sloten deze week een bestand, maar Hezbollah heeft dat verworpen. Volgens de militante beweging blijft het onzeker of Israël zich terugtrekt uit het zuiden van Libanon. Dat Oekraïne gisteren geen controle meer had over 4 zeedrones zou Roemenië pas vlak voor de explosie in een grote Roemeense haven hebben gehoord. Het land nam gisteren zelf contact op met Oekraïne na het ontdekken van een drone. Oekraïne zou toen hebben gezegd dat de drones uit koers waren geraakt en zouden ontploffen. Een kwartier later was de eerste explosie en daarna volgden er nog 3. Het Eurovisie Songfestival trok dit jaar tientallen miljoenen kijkers minder dan vorig jaar. In totaal keken er 131 miljoen mensen naar. Vorig jaar waren dat nog 166 miljoen mensen. De directeur van het festival noemt de daling logisch omdat een aantal landen niet meedeed. Nederland, IJsland, Spanje, Ierland en Slovenië trokken zich terug vanwege de deelname van Israël. Dan nog het weer, op veel plaatsen droog, bij 10 tot 14 graden. Ook in de ochtend eerst nog droog, daarna regen. In de middag vooral in het oosten flinke buien. Het wordt dan rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Adverteren hoeft niet duur te zijn. Lokaal en betaalbaar. Via reclame@omroephorstaandemaas.nl

0: zon zit ik op mijn balkon. Want ik had mijn veut in het water, een bad in het zand. Ging een hul aan de kop en iets kopils in de handen. Het is goed vandaag. Het is goed vandaag.
1: Omroep Horst aan de Maas. Hier schijnt de zon ook in je radio.

wat je hier hoort, hoor je alleen hier. En nergens anders. Omroep Horst aan de Maas, midden in de regio. Wow.

0: Vroeg uit de veren? Welkom Noord-Limburg, dit is Op Tijd Op.
1: Druk- en printwerk, reclame of een op maat gemaakte website met hosting nodig? Met de bouwblokken van Blox Media maak je je boodschap sterk. Kijk voor meer informatie op bloxmedia.nl of bel 077 464 2165. Laten we samen bouwen aan jouw succes.
2: Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 6 uur.
3: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. Het Amerikaanse leger zegt dat het meerdere Iraanse ballistische raketten en drones heeft neergehaald. Volgens Amerika had Iran die gelanceerd richting de straat van Hormuz en landde rond de Persische Golf. Iran meldt dat de aanval een vergelding was voor Amerikaanse aanvallen op Iraanse doelen. Het land zegt dat er Amerikaanse bases in Bahrein en Kuwait zijn getroffen. De VS zegt dat de militaire basis in Bahrein niet is geraakt. Het Amerikaanse leger haalde een paar uur geleden Iraanse

0: Iraanse drones neer die vlogen naar de straat van Hormuz. Daarop viel Amerika Iraanse radarposten aan. Bij een Israëlische luchtaanval in het zuiden van Libanon zijn gisteren 5 mensen omgekomen. Dat meldt het Libanese ministerie van Volksgezondheid. Onder hen zou een hulpverlener zijn. Ook zouden 2 mensen gewond zijn geraakt. Israël en Libanon sloten deze week een bestand, maar Hezbollah heeft dat verworpen. Volgens de militante beweging blijft het onzeker of Israël zich terugtrekt uit het zuiden van Libanon. Dat Oekraïne gisteren geen controle meer had over 4 zeedrones, zou Roemenië pas vlak voor de explosie in een grote Roemeense haven hebben gehoord. Het land nam gisteren zelf contact op met Oekraïne na het ontdekken van een drone. Oekraïne zou toen hebben gezegd dat de drones uit koers waren geraakt en zouden ontploffen. Een kwartier later was de eerste explosie en daarna volgden er nog 3. De Oranje Vrouwen hebben de afgelopen avond verloren van Ierland. Het werd 3-2. Daarmee hebben ze een rechtstreekse kwalificatie voor het WK voetbal van volgend jaar niet meer in eigen hand. Frankrijk won eerder op de avond met 2-0 van Polen en daardoor zakt Oranje van de eerste naar de derde plaats. Dan het weer. In de ochtend eerst droog, daarna gaat het regenen. In de middag vooral in het oosten flinke buien. Tussendoor ook wat zon. Het wordt rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Lekker voorjaar. Dus liefhebbers, op naar de aspergewinkel van Martens Asperges aan de Makaiweg 2 in Tienrij. Die eerlijke asperges vers uit de grond en die schillen wij graag voor u. Bij Martens Asperges kunt u genieten van een lekker hapje of een verrukkelijke kopsoep. En ook voor verse aardbeien en streekproducten kunt u bij ons terecht. Martens Asperges ligt aan de doorgaande weg Horst Tienrij en is eenvoudig te bereiken via de A73 afslag 10 richting Tienrij. Gedurende het aspergesseizoen zijn wij iedere dag geopend. Kijk voor meer informatie op martensasperges.nl.
2: Start tot finish is Vakgarage Maasos de plek voor jouw auto. Reparatie, onderhoud, verkoop en schadeherstel allemaal onder één dak. En we doen nog meer. Benieuwd naar onze services? Kijk op vakgaragemaashorst.nl of kom langs op de Sint-Jansstraat 32 in Metrik. Vakgarage Maashorst, het beste voor jouw auto.
3: Driessen Recycling aan de Hamweg is het adres voor al uw grof vuil. Bouwpuin en houtafval, groen en tuinafval, grond, glas of plastic en nog veel meer. Tevens kunt u bij ons terecht voor diverse soorten zand, teelaarde en gebroken puin. Meer weten? Kijk dan op onze website driessenhorst.nl.
4: Dag Marianne.
5: Hallo Heinz.
4: Hey, wat doe je aanstaande zondag?
5: Wat een vraag. De internationale jaarmarkt in Siebengewald.
4: Wat zeg jij?
5: Zondag, internationale jaarmarkt in Siebengewald.
4: Ach Marianne, bij ons in Duitsland.
5: Niks Duitsland, het is juist Nederland en Duitsland. Met meer dan 500 marktkramen, joekskapellen, kermisattracties. Echt te veel om op te noemen.
4: Aha, also, aanstaande zondag.
5: De internationale jaarmarkt in Siebengewald.
4: En Hullen, die midden gewoonweg niet missen.
3: Driessen Recycling, tevens grondverzet en sloopwerkzaamheden voor bedrijven en particulieren. Kijk voor meer informatie op driessenhorst.nl.

0: We zijn er elke dag. Omroep Horst aan de Maas.
1: Service monteur van Expert.
2: Oh, hallo.
3: Topkwaliteit en service gaan bij Expert Horst hand in hand. Want onze 10 gecertificeerde monteurs staan altijd voor je klaar. Kom gerust eens binnen in onze winkel of kijk op expert.nl voor concurrerende prijzen met lokale service.
1: Zo, klaar is Kees.
2: Oh, dat was snel.
0: Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 7 uur.
4: Michel Koenen met het NOS-journaal. Het Amerikaanse leger zegt dat het meerdere Iraanse ballistische raketten en drones heeft neergehaald. Die zou Iran hebben gelanceerd richting de straat van Hormuz en landen rond de Perzische Golf. Volgens Teheran is de aanval een vergelding voor Amerikaanse aanvallen op Iraanse doelen. Het land zegt dat er Amerikaanse bases in Bahrein en Kuwait zijn getroffen. De VS ontkent dat die in Bahrein is geraakt. Het leger haalde vannacht ook Iraanse drones neer en daarop viel Amerika nog Iraanse radarposten aan. Bij nieuwe Russische aanvallen op Oekraïne zijn zeker 2 mensen gedood. Ze waren in de zuidelijke regio Gerson, onder meer op een tankstation. 7 mensen raakten gewond. Volgens de gouverneur werden er nog 3 andere doden gevonden die eerder deze week al waren gedood bij Russische aanvallen. De Oranje Vrouwen hebben gisteravond verloren van Ierland. Het werd 3-2 en daarmee hebben ze een rechtstreekse kwalificatie voor het WK voetbal van volgend jaar niet meer in eigen hand. Frankrijk, de grote concurrent, die won eerder op de avond met 2-0 van Polen. Daardoor zakt Oranje van de eerste naar de derde plaats. De eerste nederlaag onder bondscoach Veurink is hard aangekomen bij het Nederlands elftal. Volgens hem was de inzet goed, maar speelde het vrouwenteam heel erg slordig. En naar het Eurovisie Songfestival keken dit jaar tientallen miljoenen mensen minder dan vorig jaar. Het waren de 131 miljoen tegenover 166 miljoen vorig jaar. Het festival noemt de daling vanzelfsprekend, omdat een aantal landen, onder wie Nederland, niet wilden meedoen vanwege de deelname van Israël. Ook zenden sommige landen het evenement niet uit. In Nederland gebeurde dat wel, dat gebeurde door de NOS. Het weer, het is droog, maar vanuit het zuidwesten is er steeds meer bewolking. In de middag op steeds meer plaatsen regen. Vooral in het oosten en het noordoosten lokaal stevige buien. Het wordt fris met een graad of 18. Morgenochtend vooral in het noorden buien. 'S Middags af en toe zon en dan een graad of 19. Dit was het NOS Journaal.
5: Al sinds jaar en dag staan wij voor service en kwaliteit.
6: En daar is helemaal niks aan veranderd. Kom het zelf ervaren en ontdek alles wat Intersalite jou te bieden heeft aan afslag 11 in Horst. Onze medewerkers

0: stellen graag hun kennis en expertise ter beschikking aan jou. Interchalet Horst. Alles voor in en om het huis.
1: Ben jij toe aan een upgrade? Bij Bram Wanten Tegel en Natuursteenwerken maken we van elke tegelklus een meesterwerk. Van wandtegels tot volledige badkamers. Onze vakmannen zorgen dat jij nergens naar om hoeft te kijken en zorgeloos kunt genieten van het eindresultaat. Van ambachtelijke traditionele tot moderne duurzame vloeren. Of het nou gaat om het betegelen van een terrasvloer, badkamer of toilet. Kijk snel op bramwanten.nl voor vakmannen waar je op kunt bouwen.
0: Is uw woning toe aan iets nieuws? Onze experts helpen u graag met het kiezen van verf of behang. Interchalet Horst. Alles voor in en om het huis.
2: Op zoek naar vakmanschap, betrouwbaarheid en duurzame oplossingen voor jouw bouwproject? Kies dan voor Mark van Lier Aannemersbedrijf uit Kronenberg. Met jarenlange ervaring en een toegewijd team zorgen wij voor kwaliteit en tevredenheid bij elke nieuwbouw, aanbouw, verbouw of renovatieproject. Wij denken graag met je mee. Mark van Lier Aannemersbedrijf. Vertrouwd bouwen aan kwaliteit.
3: Programma gemist? Luister het terug op omroephorstandemaas.nl. Waar en wanneer je wilt.

0: weekend klinkt nog beter met muziek van Omroep Horst aan de Maas. Omroep Horst aan de Maas.
1: Dag verse asperges. En als u wilt gratis geschild, vindt u bij boerderijwinkel VOF Razing op de Loorbaan 17 in Amerika. Verder bent u bij ons aan het goede adres voor diverse streekproducten en streekpakketten. Denk daarbij aan ambachtelijk gemaakte aspergekroketten, soep en meer. Verse groenten en fruit voor mensen met een goede smaak. Open van maandag tot en met zaterdag van 9 uur 's morgens tot 6 uur 's middags en zondag tot half 1 's middags. Voor info en acties ga naar boerderijwinkelamerika.nl.
2: Hoi, Lisa. Hoe gaat het? Kom erin.
3: Nou, Sanne, ik ben erg benieuwd naar je nieuwe badkamer. Waar ben je allemaal geweest?
2: We zijn op 4 plaatsen geweest. En toen had Jesse het helemaal gehad. Maar toen zei je vriend, ga naar Henk Bovee, Horst. Ze hebben erg mooi sanitair en heel veel tegels. En ze regelen alles voor je, van A tot Z.
3: Duur?
2: Nee hoor, we hadden op meer gerekend. Maar dat hebben we daar natuurlijk niet gezegd.
4: Dus nieuwe tegelvloeren, toilet, keuken, eetkamer of badkamer? Henk Bovee, Horst, aan de Handelstraat 13 te Horst, regelt het van A tot Z. Zie ook bovee.nl of Facebook. Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 8 uur.
5: Michel Koenen met het NOS-journaal. Bij nieuwe Russische aanvallen op Oekraïne zijn zeker 2 mensen gedood. De aanvallen waren in de zuidelijke regio Gerson, onder meer op een tankstation. 7 mensen raakten gewond. Volgens de gouverneur werden nog 3 andere doden gevonden die eerder deze week al waren gedood bij Russische aanvallen. Iran en de VS hebben vannacht over en weer aanvallen uitgevoerd. Het Amerikaanse leger zegt dat het Iraanse drones en ballistische raketten heeft neergehaald. Iran meldt dat die aanval een vergelding was voor Amerikaanse aanvallen op Iraanse doelen. Officieel geldt er nog altijd een staakt het vuren tussen de VS en Iran. Argentinië gaat het onderzoek naar het hantavirus uitbreiden. De gezondheidsautoriteiten gaan vanaf volgende week ook knaagdieren vangen en onderzoeken in gebieden buiten de stad, waar passagiers van het cruiseschip Hondius vermoedelijk besmet raakten met het hantavirus. Tot nu toe zijn er zo'n 150 knaagdieren gevangen voor het onderzoek. Er zijn nog geen resultaten bekend. Australië heeft last van een konijnenplaag. Die bedreigt onder meer de landbouwsector en de inheemse dier- en plantensoorten. De afgelopen tientallen jaren is het aantal konijnen die door Britse kolonisten naar Australië werden gebracht fors toegenomen. Naar schatting lopen er nu zo'n 250 miljoen rond. De dieren die planten zich razendsnel voort en dat is dus juist het probleem. Ze eten veel gewassen van boeren op en de schade wordt geschat op ruim 150 miljoen euro per jaar. Het weer dan nog, droog, maar vanuit het zuidwesten steeds meer bewolking. In de middag op steeds meer plaatsen regen, vooral in het oosten en het noordoosten. Lokaal kans op stevige buien. Het wordt fris met een graad of 18. Morgenochtend vooral in het noorden buien, 's middags af en toe zon, dan een graad of 19. Dit was het NOS Journaal.
6: Het Maashotel in Broekhuizen. Direct gelegen bij de Veerpont en een belangrijk knooppunt in het wandel- en fietsroutenetwerk. Behalve wandelaars en fietsers heeft het Maashotel voor iedereen wat wils. Ontdek onze vernieuwde menukaart met smaakvolle gerechten en kindermenu's. Of kom genieten op ons terras van een heerlijk kopje koffie met echte Limburgse vlaai. Dit alles is niet alleen lekker, maar ook betaalbaar. Kom langs en ervaar het zelf. Zie ook website en Facebook.
7: Dag Marianne.
8: Hallo Heinz.
7: Hey, wat doe je aanstaande zondag?
8: Wat een vraag. De internationale jaarmarkt in Siebengewald.
7: Wat zeg jij?
8: Zondag, internationale jaarmarkt in Siebengewald.
7: Ach Marianne, bij ons in Duitsland.
8: Niks Duitsland, het is juist Nederland en Duitsland met meer dan 500 marktkramen, joekskapellen, kermisattracties, echt te veel om op te noemen.
7: Aha, also, aanstaande zondag.
8: De internationale jaarmarkt in Siebengewald.
7: En Hullen, die moeten gewoon weg niet missen.
6: Het Maashotel in Broekhuizen heeft een nieuwe kaart vol heerlijke smaken en voor ieder wat wils tegen vriendelijke prijzen.

Maandag, dinsdag, woensdag, donderdag, vrijdag, zaterdag en zondag. 7 dagen per week. 7 dagen per week. Omroep Horst aan de Maas.

0: Water. Een unieke wintergroene leiboom. En niet eens duur.
1: Ervaar een unieke beleving in het groen. Loop door een groenvoorraad van 20.000 vierkante meter. Met sierbomen, vaste planten, zeer exclusieve

0: op www.plantencentrumvandenbeuken.nl.
1: Ha, lekker. Voorjaar. Dus liefhebbers, op naar de aspergewinkel van Martens Asperges aan de Makaiweg 2 in Tienrij. Die eerlijke asperges vers uit de grond en die schillen wij graag voor u. Bij Martens Asperges kunt u genieten van een lekker hapje of een verrukkelijke kop soep. En ook voor verse aardbeien en streekproducten kunt u bij ons terecht. Martens Asperges ligt aan de doorgaande weg Horst Tienrij en is eenvoudig te bereiken via de A73 afslag 10 richting Tienrij. Gedurende het aspergesseizoen zijn wij iedere dag geopend. Kijk voor meer informatie op martensasperges.nl.
2: Wist jij dat Aardbeienland in Horst het hele jaar door geopend is? Er een 5000 vierkante meter overdekte speel- en sprookjestuin is? Een cadeauwinkel, speelhal, sprookjespark met 4 speeltuinen en een fantastisch en betaalbaar restaurant om de dag af te sluiten. Oh ja, en parkeren is gratis. Zie ook aardbeienland.nl.
3: Ideeën of opmerkingen? Laat het ons weten via redactie@omroephorstandemaas.nl.
4: Voor de beste en allerleukste deals van Aardbeienland, zie Facebook of aardbeienland.nl.
5: Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 9 uur.
6: NOS Journaal.
7: Jan van der Putten met het NOS Journaal. Het Amerikaanse leger zegt dat het meerdere Iraanse ballistische raketten en drones heeft neergehaald. Die zou Iran hebben gelanceerd richting de straat van Hormuz en landen rond de Persische Golf. Volgens Teheran is de aanval een vergelding voor Amerikaanse aanvallen op Iraanse doelen. Het land zegt dat er Amerikaanse bases in Bahrein en Kuwait zijn getroffen. De VS ontkent dat de basis in Bahrein is geraakt. Bij nieuwe Russische aanvallen op Oekraïne zijn zeker 2 mensen gedood. De aanvallen waren in de zuidelijke regio Gerson, onder meer op een tankstation. 7 mensen raakten gewond. Volgens de gouverneur werden nog 3 andere doden gevonden die eerder deze week al waren gedood bij Russische aanvallen. Argentinië gaat het onderzoek naar het hantavirus uitbreiden. De gezondheidsautoriteiten gaan vanaf volgende week ook knaagdieren vangen en onderzoeken in gebieden buiten de stad, waar passagiers van het cruiseschip Hondius vermoedelijk besmet raakten met het hantavirus. Tot nu toe zijn al zo'n 150 knaagdieren gevangen voor het onderzoek. Er zijn nog geen resultaten bekend. Op de Hondius raakten 13 mensen besmet, 3 mensen, onder wie 2 Nederlanders, overleden. De Britse acteur Anthony Head is overleden. Bij het grote publiek werd hij bekend door de serie Buffy the Vampire Slayer, eind jaren 90. Daarin speelde hij de mentor en vaderfiguur van hoofdpersonage Buffy Summers. Head speelde verder nog rollen in Ted Lasso en Little Britain. Hij overleed aan de gevolgen van een longontsteking. Anthony Head was 72 jaar. En het weer, eerst nog zon, later bewolkt en van het zuidwesten uit regen. Het wordt 17 tot 20 graden. Morgen in het noorden nog buien, later af en toe zon en een graad of 19. Dit was het NOS Journaal.
8: Start tot finish is Vakgarage Maasos de plek voor jouw auto. Reparatie, onderhoud, verkoop en schadeherstel, allemaal onder één dak. En we doen nog meer. Benieuwd naar onze services? Kijk op vakgaragemaashorst.nl of kom langs op de Sint-Jansstraat 32 in Metrik. Vakgarage Maashorst, het beste voor jouw auto.

0: Inmiddels aan het begin van 3 uur lang Café Rijnong met de Lazy Song. Ik zeg goedemorgen.
1: Goedemorgen en welkom in Café Rijnong. Elke zaterdagmorgen hoort u live vanuit het gasthuis in Horst. Het laatste nieuws, het uitgebreide weer, de opvallendste weekendweetjes en de bekendste top 40 feitjes. Bovendien valt er altijd wel iets te winnen. En natuurlijk kunt u genieten van een mooie muziekmelange. Blijf er gezellig bij. Tot 12 uur vanmiddag. Hier is uw presentator, Paul Knor.
0: Op de eerste zaterdag van juni 2026 zijn we er inderdaad weer met Café Rijndonk. Leuk dat jij er ook bent. We gaan weer lekkere muziek draaien. We hebben top 40 feitjes inderdaad. Om 9:30 het actuele weer met Lei. Krijgen we nog zon of blijft het een beetje kwakkelen de komende dagen? We horen het over een klein half uurtje in dit programma. Verder spelen we een spelletje. Wie is hij, wie is zij in het laatste uur en in dit uur zit Undercover. En we hebben natuurlijk veel muziek. De tweede is Duitsstalig. Je hoort Andrea Jürgens over die laatste nacht in paradijs.

0: Lekkere muziek op je radio van Billy Ocean. De nummer heet Love Really Hurts Without You. Het is 13 minuten over 9. Je luistert naar Café Rijnonk. En wat hebben we in Café Rijnonk vaker? We hebben daar inderdaad berichtjes die, nou ja, niet wereldnieuws zijn.
1: Weekendbeetje.
0: We noemen ze inderdaad de weekendbeetjes. En we gaan even naar Australië. Daar is een partij kakkerlakken in beslag genomen. 100.000 levende kakkerlakken ter waarde van zo'n 200.000 Australische dollar. Omgerekend in euro's zijn dat zo'n 120.000 euro. Het gaat om de grootste inbeslagname van exotische insecten in Australië.

0: hebt ook een paar Argentijnse kakkelakken mee. Dan moet je je voorstellen, die diertjes die zijn ongeveer 7,5 centimeter groot.
1: Katver.
0: Ik heb het al niet op kakkerlakken, maar dan ook nog een vinger lang, hè. Dus net zo groot als mijn wijsvinger zo'n beetje. Een slangenexpert zegt tegen de Australische omroep ABC dat de grote kakkerlakken waarschijnlijk werden verkocht als reptielenvoer. Door hun omvang zijn de kakkerlakken een efficiënte manier om bijvoorbeeld slangen of hagedissen te voeren. Maar ja, het mag niet in Australië. En dus werden ze in beslag genomen. En de boete, schrik niet, enkele duizenden dollars voor degene die wilde invoeren, die kakkerlakken. Het is wat allemaal die beestjes, hè. Jongen. Hey, leuk dat je erbij bent. Het is zaterdagmorgen. We draaien herkenbare muziek, maar ook muziek die soms niet zo heel herkenbaar is. Maar wel gewoon lekker in het gehoor ligt. Een beetje een rustig plaatje van de formatie 10cc. Gewoon een albumnummer en dat heet Don't Turn Me Away.

En dat was hem dus, Stand You See and Don't Turn Me Away. Ik hoor applaus. Ik hoor klanken die als van de zee komen. Oh, natuurlijk. Volendam, daar zitten we even. Samen met BZN in Santo Domingo.

was Carefree Highway natuurlijk. Alleen de artiesten zul je misschien wat langer over moeten nadenken. Zijn naam is Gordon Lightfoot, bekend van If You Could Read My Mind. Het origineel daarvan, later in een discoversie uitgebracht. Ja, mooie singer-songwriter uit de jaren 70 is het. Als je geïnteresseerd bent in dat soort muziek, zoek hem maar eens op een van de streamingsdiensten. Zometeen zoeken wij de man uit Lottem op. Lees Bremenberg is klaar voor het weer om 9:30.

0: Tops en bij het zingen, als je de clip ziet van de Voortops. Wat heel leuk om naar te kijken, want die maken van die leuke dansjes erbij, hè. Vier mannen die dan samen een dansje doen. Ja, is gewoon schattig. En dat maakt het kijken, behalve het luisteren, alleen al waard. Don't Walk Away brengt de tijd op exact 9:30.
1: Dit is het Weekend Weerbericht met Lei Spreeuwenberg.
0: Tijd voor het weer met Lei. Goedemorgen, Lei.
2: Goedemorgen.
0: Het weer dit weekend. Ik moet zeggen, ik ken het niet inschatten. Dus ik ben heel blij dat we dit vandaag weer spreken, Lei. Want wat ga je dan allemaal doen dit weekend?
2: Tja, Paul, wat ga je doen? Als we nog vandaag kijken, is het eigenlijk best aardig goed. Zeker overdag. Mm-hmm. En dat is natuurlijk wel goed nieuws voor ook deelnemers die meedoen aan de wandelmeerdaagse in Venhooy. Mm-hmm. Want hij is gisteren gestart. Gisteren zijn die toch behoorlijk na te horen.
0: Ja.
2: Vandaag zal het meevallen, want het blijft vandaag grotendeels terug. Er is een afwisseling van zon, wolkenvelden en stapelwolken. En het blijft zoals gezegd wel droog, denk ik. Temperaturen rond 21 graden als maximum. Later in de middag richting de oven, dan neemt de bewolking wel toe. En later kan er dan ook buien regen vallen. Goed, toch in de nacht naar zondag toe zullen er nog een bui kunnen vallen, maar geleidelijk aan wordt het droog. Er staat een matige wind, doet aan de zuidwestelijke richting. En het koelt af naar zo'n 12 graden als minimumtemperatuur. Na zondag vandaag, dan verwacht ik eerlijk gezegd, wel wat wolkenvelden. Tot een buik kunnen het waarschijnlijk niet. De temperaturen blijven wel iets zachter ten aanzien zijn van vandaag. Verwacht uiteindelijk een maximum temperatuur van zo'n 20 graden. Feitmatig hoe het zuidwesten. In de nacht naar maandag toe, dan is het overwegend droog. Het is aanvankelijk ook weer vandaag droog. In de nacht naar maandag 12 graden als minimum. En vandaag, ja, wolkenvelden afgewisseld door wat opgelogen. Het blijft vandaag grotendeels droog, maar later in de middag richting de avond, dan volgt er weer opnieuw regen, al dan niet in buien gevormd. De wind is, die klimt iets naar een zuidelijke richting, zuid-zuidwesten precies te zien. En door mij stroomt ook iets warmer lucht naar onze omgeving, 23 graden als maximum. Dinsdag. Buien, afgewisseld door opklaringen. De opklaringen hebben wel de overhand. Er staat een zwakke tot matige west-zuidwestenwind. En in de nacht van maandag op dinsdag, dan daalt de temperatuur naar zo'n 10, lokaal 11 graden als minimum. Overdag 19 graden als maximum. Dus ja, weer een stapje terug ten aanzien van de maandag. Mm-hmm. Qua temperaturen dan. En dan woensdag, donderdag en vrijdag, ik pak ze even samen, Paul. Middagtemperaturen rond de 20 à 21 graden, dan is de koek echt op qua temperatuur. S'nachtstemperaturen tussen de 10 en de 12 graden. En er kan elke dag wel een bui vallen.
0: Ja.
2: Dus het is eigenlijk wisselvallig lenteweer, om het zo maar te zeggen.
0: Ja, best
2: maar,
0: van, ja.
2: Het is niet zo dat het compleet verregende dagen weer.
0: Nee,
2: dat
0: nee.
2: Ook wel, hè.
0: Maar stel, Lee, mensen willen gewoon wandelen. Wat kunnen ze dan beter doen? Kunnen ze dan beter morgen gewoon of maandag?
2: Als ik zeg moet gaan wandelen, mag het eigenlijk heel weinig goed.
0: Oké.
2: Okay. De kans gaan wandelen op, de kans vanmiddag gaan wandelen.
0: Ja, oh.
2: Want dan
0: ja.
2: Is het ook droog. Pas vanavond misschien wat regen.

0: En dat geldt ook voor de zondag. Zondag blijft het wel droog, dus dat is aardig weer.
1: Ja.
0: Nou, en de maandag. En vandaag droeg ik zoveel regen. Dus vandaag valt er mij. Dus de meeste regen in vandaag hebben we eigenlijk van dit weekend al gehad.
1: Nou, dat is wel mooi. Dus tegen de avond zou het kunnen regenen, maar dat is vandaag toch wel een heel endum.
0: Dan is het een dag hum en dan, dan moet je rusten.
1: Zo is het. Goed, een spreuk. De spreuk, ja, een spreuk.
0: Ja, ja. We zitten rond 8 juni, dat is bijna.
1: Ja.
0: En dat is de heilige Sint Medardus. En Sint Medardus, dat is een regenheilige.
1: Mm-hmm.
0: En dan zal ze zeggen, ja, een regenheilige. Wie komen ze nou met een regenheilige? Nou, dat kon ik even vertellen.
1: Ja.
0: Vroeger was er in een bepaalde parochie, ik weet niet precies hoe het was, daar wordt een Medardusdag gevierd aan de hand van een processie. Nou, wat gebeurde er? Die gingen met een Medardusbeeld, dat was een tamelijk groot beeld, trokken die dus door de regen, door de omgeving. En toen was het in een keer buigelijk hard te regenen. Wat deden ze toen? Zowel de missionaris, de pastoor als de processiegangers, die gingen er dus nu, die gingen nu eens, die moet je druk zetten. Ook de dragers van dat beeld deden dat. Maar die plaatsten dat beeld voordat ze gingen onder een heg. Die dochter van de stijl in elk geval een beetje druger. Nou ja, goed, zij liepen dus ook een hoes toe. En het bleef 6 weken lang regenen. En in binnen die 6 weken, toen herinnerden zich die 2 dragers van Vrak, we hebben dat beeld onder de jacht neergezet. We zullen dat beeld toch maar eens gaan halen. Nou, wie die dat beeld haalde en terugbracht naar de kerk, toen schijnde het met regenen. En ja, aan de hand daarvan zien er natuurlijk, van hoe die toestanden, zien er eigenlijk een 100-tal eenvoudige spreuken ontstaan. En die gingen als volgt. Niet alle 100 natuurlijk.
1: Mm-hmm.
0: Medardus met zijn regen hou je in 6 weken niet tegen. En Medardus geeft zijn zegen met 6 weken wind en regen. Die dragers van dat Medardusbeeld, Paul, die had je dat beeld eigenlijk beter nog een week naar binnen kunnen halen.
1: Ja,
0: misschien nog een week gestopt. Nu hebben die 6 weken werk gehad.
1: Sukkels.
0: En nu zitten we te kijken. Ja. Dat was het op Sint Medardusdag en dat is maandag. Dan kregen we zorgens regen. Ja, met een beetje pech hebben we dus 6 weken lang dat we zorgens regen kregen.
1: Nou, ik zeg al, stel eens de sukkels dat het waren, hè?
0: Ja.
1: Als ze dat noemen, maar ja, goed. Dat kunnen we niks meer aan doen, no leid. Dat moeten we maar goed ondergaan.
0: Ja, we moeten allemaal hopen op een heilige den niks met regen.
1: Nee, dit is een beetje overroeld misschien.
0: Precies.
1: Weer wet. Nou, het is van met die heilige allemaal.
0: Ja, dat is normaal, man.
1: Het heel staat ook helemaal bij je om hand.
0: Schijnheilige,
1: ja. Nou goed, we zullen zien. Misschien worden het wel zonneschijnheilige. Dat zou ook nog kunnen.
0: Weer wet.
1: Lee, dankjewel voor het mooie verhaal. Dankjewel voor het weer. En volgende week hebben we even een non-stop programma. Maar de week daarna, de 20e, zien we er gewoon weer.
0: Nou, dan tot de 20e.
1: Jo, oké, okay, groetjes.
0: Jo.

0: undercover doen. En we blijven een beetje in de Franstalige regio zitten. We gaan zo meteen luisteren naar het nummer Allez, viens, on danse. Ja, dat is hem. Dat is de opgave voor vandaag. In het spelletje Undercover. Daar is een Nederlandstalige cover van gemaakt. Ja, die kennen we allemaal. Echt, dat is zo'n bekend nummer. Het nummer is gekoppeld ook aan één man. Eén man die dat liedje altijd zingt. En nog steeds zingt. Ja, ja, dus super makkelijk vandaag. Wat valt er te winnen? Kortom, het antwoord op de vraag.
1: En Paul, wat zijn de prijzen?
0: We hebben nog steeds in de aanbieding, en daar zijn we heel blij mee, een portie geschilde asperges. Onze grote vriend Ron uit Tienraai, die stelt die ter beschikking aan jou, als je zometeen de tweede beller bent met het goede antwoord. Maar je mag ook naar Adeland of naar de Locht. Ja, ik was even denken, waar mogen we ook allemaal naartoe? Naar de Locht, met twee personen. Altijd leuk natuurlijk om even naar dat streekmuseum te gaan of rond te lopen in Abeeland. Kortom, genoeg prijzen. Je mag er eentje van kiezen. Bel naar 398-7742.

0: Oeh, dat klinkt lekker heel oud. Ja, het komt volgens mij zelfs van een singeltje af. Ik hoor af en toe een beetje kraken en een beetje piepen. Maar dat geeft dus aan dat het een best oud nummer is. Gezongen door Françoise. Staat hier even kijken. Françoise Vaccine. Ja, misschien heeft hij die lichtjes ook wel uitgevonden. Die vaccinelichtjes, maar dat weet ik dus niet. Annie, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Aan de telefoon heb ik Annie Jansen. Hoe is het met tegen Annie?
1: Goed.
0: Ja, wat was ze doen op deze zaterdag?
1: Oh, een beetje aan het opgroeien, maar dat is het wel wat het moet.
0: Ja, moet het. Is dit een interne, interne dwang bij dich?
1: Ja, een beetje wel. Ja.
0: Want de ganse week lust ze alles slingeren en dan op zondag is het.
1: Nee, okay. Absoluut niet. Nee.
0: Maar dat is toch een beetje de friemel of zo? Of wie,
1: ja, nou, dat is niet per se elke zaterdag zo. Dat is gewoon een beetje wisselen. Maar vandaag was dat wel zo.
0: Had ze het idee van noem maar dat hier even? Ja. Nou, prima toch? Ja, en dan het is zo
1: en dan
0: lekker.
1: Lekker dan muziekje erbij.
0: Door hem, ja, dan maakt dat ook niks. Doe hem lekker op, prima toch?
1: Ja, precies.
0: Een opgeruimd huis is een opgeruimd hoofd, zeggen ze wel eens.
1: Ja, dat klopt. Dat heb ik al
0: vaker gehoord. Zo is dat. En werkt dat ook bij Dick Soer?
1: Jazeker.
0: Als ze dich dan daarna ook beloeren, ze zegt Soer, nu ben ik toe een lekker tas koffie met iets lekkers erbij, of Soer.
1: Ja, dat vind ik lastig.
0: Oh ja, toch?
1: Ik liep vaak maar door gewoon.
0: Oh, oké. Af en toe ook een lekkere pauze die we de wens hebben.
1: Ja, goed. Dat doe ik wel.
0: Annie, we draaiden een Franstalig pleertje. Allez, viens, on danse. Dat betekent, als ik het vrij vertaal, kom, we gaan lekker dansen. Maar dat is totaal niet wat de Nederlandse versie is. Want wie hoort dat in het Nederlands, dat nummer?
1: Het was maar een clown van Ben Kramer.
0: Ja, Ben Kramer. Ja, dat werd ook iedereen door B, hè. Dat zingt ook niet eens anders, joh. Het is wel gecoverd nog een keer door Dario en zo. Maar Ben Kramer en de clown, dat is gewoon hetzelfde.
1: Ja.
0: Tenminste, ja, voor mij wel in ieder geval. Alleen het gekke is dus, en dat heb ik nooit geweten tot voor kort toen ik dit nummer vond, dat een coverversie was. Ik denk dat dit Ben zelf geschreven of zo, of een van zijn producers. Maar dit is dus een Franstalig nummer. En we hebben het ontrafeld. Levert ik een portie speerjes op, Annie.
1: Oké.
0: Geniet ervan. Fijn. Maak zaken kloor op die manier die ze het lekkerste vindt. En
1: dan doen we heel zeker.
0: Geniet ervan. Ook voor de weekend poetsen nog. En ondertussen blijven we de lekkere pleertjes draaien.
1: Oké, bedankt.
0: Goed, fijn weekend. Programma. Dank je. Hoi. Af en toe mag het er even lekker te keer gaan. Hè? Af en toe wil ik gewoon een plaatje waar ik zelf helemaal vrolijk van word. Van het zevende album van

Zeg ik nou het zesde album van Toto? Nee, het was natuurlijk het zevende album van Toto. The Seventh One, zo heette het nummer ook. Het albumnummer dan, hè. En op dat album, ja, deze stevige plaats. Ja, ben je misschien niet helemaal gewend van de zaterdagmorgen. Maar ik vind het zo'n lekker nummer. Ik krijg er helemaal energie van. Sowieso van dat hele album, hè. Daar staan mooie nummers op. Stop Loving You bijvoorbeeld, de grote hit. Maar ook Home of the Brave. En dit Only the Children, je hoorde Toto. En daarmee is het, wat hebben we, 10 minuten voor 10 geworden. Ik heb een heel mooi top 40 feitje. Top 40. We leven op 6 juni 1964. Het is de tweede dag van het bezoek van de Beatles uit Nederland. En die begint in het Doelen Hotel in Amsterdam met een ontbijtje. Om 11:30 wordt in de rondvaartboot Jan van Galen een tocht door de Amsterdamse grachten gemaakt. Vanuit het Doelen Hotel voert de route langs de Munt, de Singel, de Herengracht, de Keizersgracht, kortom door heel Amsterdam. De KRO is erbij om af en toe wat radioreportages te maken. En langs de kant staan rijen dik 1000 fans te kijken naar de Beatles. Door al die drukte arriveren de Beatles 2 uur te laat in de Veilinghal in Blokker. Ze zullen daar 2 concerten geven. 'S Middags is het concert gesponsord door Radio Veronica, maar op een hele vreemde manier is de zaal slechts half vol. Maar 's avonds is die zaal helemaal uitverkocht. En in die tijd sprak je dan over 7500 jongeren in de zaal. De volgende dag op 7 juni gaan de Beatles terug naar Londen. En daar gaan ze weer verder met concertjes geven. Misschien ben je er ooit bij geweest bij de Beatles in Nederland. En anders nog even een lekkere Beatles plaat. Hier is I Wanna Hold Your Hand.

In het Duits noemen ze dat handgenhalten. Maar in het Engels is het gewoon I Wanna Hold Your Hand. Je hoorde de Beatles. Tot aan 10 uur horen Gérard Lenormand. En la balade des gens heureux. Tot daarna.

0: Na 10 uur nog 2 uur Café Rijndonk.
1: Lekker voor bij de koffie. Dit is Café Rijndonk.
2: Lumar Verhuur, gevestigd in Horst en Weert, is uw partner voor de verhuur van alle soorten bouw- en tuinmachines. Hoogwerkers tot ruim 43 meter en alle materialen voor uw evenement van groot tot klein. Lumar Verhuur, verhuurt het van A tot Z. www.lumar.nl.
3: Drissen Recycling aan de Hamweg is het adres voor al uw grof vuil. Bouwpuin en houtafval, groen en tuinafval.

0: Meer weten? Kijk dan op onze website driesehorst.nl.
1: Geen tijd om zelf beton te draaien en wilt u meteen aan de slag? Betonstation Hoeimakers Horst heeft verschillende

cementgebonden mortels, zoals beton, vloerspecie en stabilisatiezand. Kant en klaar om af te halen of te laten bezorgen. De snelle en goedkope oplossing voor bouwprofessionals en particulieren. Binnen enkele minuten staat de juiste betonmortel voor u klaar. En betonstation Hoeimakers Horst is het adres voor diverse soorten zand, grind, teelaarde en compost. Bezoek ons aan de Westerholtstraat 10 in Horst. Kijk voor meer informatie.

0: Sourced.nl. Service monteur van Expert.
1: Oh, hallo.
2: Topkwaliteit en service gaan bij Expert Horst hand in hand. Want onze 10 gecertificeerde monteurs staan altijd voor je klaar. Kom gerust eens binnen in onze winkel of kijk op expert.nl voor concurrerende prijzen met lokale service.
0: Zo, klaar is Kees.
1: Oh, dat was snel.
3: Vandaag nog de juiste betonmortel nodig? Ga naar betonstation Hoeimakers Horst. Altijd snel, altijd goedkoop. Kijk op www.hoeimakershorst.nl.
4: Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 10 uur.
5: NOS Journaal.
6: Jan van der Putten met het NOS Journaal. Oekraïne voert met drones opnieuw zware aanvallen uit op Sint-Petersburg, de tweede stad van Rusland. De bevolking heeft de oproep gekregen binnen te blijven. Het vliegverkeer ligt stil en de luchtafweer is actief. Volgens de gouverneur zijn 141 drones neergehaald. Woensdag was er ook een aanval op Sint-Petersburg en omgeving. Dat was aan het begin van een internationale economische conferentie in de stad. Vandaag is de slotdag. Donderdag stelde president Zelensky rechtstreekse onderhandelingen voor met president Poetin. Maar Poetin wijst dat af. Bij een plofkraak op een pinautomaat in het noorden van Vlaardingen is vanmorgen vroeg veel schade ontstaan. De politie trof twee verdachten aan, van wie er één werd gearresteerd. Daarbij werden waarschuwingsschoten gelost. De ander ging er op een scooter vandoor. Mensen uit de buurt moesten hun huis uit vanwege mogelijk explosiegevaar. Of er bij de plofkraak in Vlaardingen iets is buitgemaakt, is nog niet duidelijk. In de Utrechtse binnenstad wordt vandaag de Utrecht Pride gehouden. In de grachten is een botenparade en verspreid over de stad zijn straatfeesten. Volgens de organisatie draait alles om verbinding, zichtbaarheid en de kracht van ieder individu. Het thema is dit jaar United by You. De U is een U van Utrecht, uitgesproken op zijn Engels. Australië kampt met een konijnenplaag. Die bedreigt onder meer de landbouwsector en inheemse dier- en plantensoorten. Naar schatting lopen er zo'n 250 miljoen konijnen rond. En het worden er snel meer, want ze planten zich snel voort. Ze eten veel gewassen van boeren op. De schade in Australië kan oplopen tot ruim 1 miljard per jaar als de populatie niet wordt ingedamd. Het weer, eerst nog zon, later bewolkt en van het zuidwesten regen. Het wordt 17 tot 20 graden. Morgen in het noorden nog buien, later af en toe zon en een graad of 19. Dit was het NOS Journaal.
7: Ben jij toe aan een upgrade? Bij Bram Wanten Tegel en Natuursteenwerken maken we van elke tegelklus een meesterwerk. Van wandtegels tot volledige badkamers. Onze vakmannen zorgen dat jij nergens naar om hoeft te kijken en zorgeloos kunt genieten van het eindresultaat. Van ambachtelijke traditionele tot moderne duurzame vloeren. Of het nou gaat om het betegelen van een terrasvloer, badkamer of toilet. Kijk snel op bramwanten.nl voor vakmannen waar je op kunt bouwen.
8: Dag verse asperges. En als u wilt gratis geschild, vindt u bij boerderijwinkel VOF Razing op de Loorbaan 17 in Amerika. Verder bent u bij ons aan het goede adres voor diverse streekproducten en streekpakketten. Denk daarbij aan ambachtelijk gemaakte aspergekroketten, soep en meer. Verse groenten en fruit voor mensen met een goede smaak. Open van maandag tot en met zaterdag van 9 uur 's morgens tot 6 uur 's middags en zondag tot 12:30 's middags. Voor info en acties ga naar boerderijwinkelamerika.nl.
9: Adverteren, dat werkt. Groot bereik, lokaal en herkenbaar. Neem contact op via reclame@omroephorstaandemaas.nl.

0: nummer heet Goda Jaka en dat brengt de tijd op 7 minuten over 10.
1: Goedemorgen en welkom in Café Rijndonk. Elke zaterdagmorgen hoort u live uit het gasthuis in Horst. Het laatste nieuws, het uitgebreide weer, de opvallendste weekendweetjes en de bekendste top 40 feitjes. Bovendien valt er altijd wel iets te winnen. En natuurlijk kunt u genieten van een mooie muziekmelange. Blijf er gezellig bij. Tot 12 uur vanmiddag. Hier is uw presentator, Paul Knor.
0: Ja, inderdaad. We zijn alweer in 2 uur is begonnen. Bijna 8 minuten over 10. Wat gaan we dit uur doen? We hebben zo meteen om 10:30 het nieuwsoverzicht gemaakt door de redactie van Omroep Horst aan de Maas. En het leuke is, er wordt ook geluisterd in Tilburg, krijg ik net door. Hartelijke groeten naar Tilburg toe. En om 10:45 gaan we natuurlijk de slagroomtaart weggeven. Waar gaat die dan naartoe? Ja, dat hoor je rond 10:45 natuurlijk. En verder de lekkerste muziek. De tweede die is nog altijd Duitsstalig. En die is dit keer van Helene Fischer. Niet alleen populair in Duitsland, maar ook razend populair in Nederland. En vandaar nog maar eens een keertje een van de grote hits. En dat heet Mieten im Paradies. Leuk dat je luistert. Blijf er gezellig bij. We zijn er tot om 12 uur via de zenders van Omroep Horst aan de Maas.

Ja, ja, soms gaat het helemaal mis als je Miss Montreal aanzet. Dan is dat, zegt dat eigenlijk al, het nummer, hè? Miss Montreal. Maar we gaan eens kijken of we ze nog een beetje kunnen opstarten alsnog een keertje. Want het is zo'n leuk nummer van de Miss Montreal. Dan zul je meemaken. Kijk, daar gaat ze weer.

Het lijkt overal en nergens op deze plaat. Ik ben heel aan het zoeken. Wat lijkt het toch op? Zeker dit refreintje. Het komt me zo bekend voor. Maar het is wel een leuke single van Miss Montreal. Uiteindelijk toch nog helemaal gedraaid. Schuilen. En op speciaal verzoek is dit de Capital Cities van Safe and Sound. En van wie is dat verzoekje dan? Hoi Ivo, leuk dat je luistert. Ja, voor je familie moet je af en toe een beetje voorrang geven, toch? Zo is dat.

deze plaat uit 2013. The Seven Sounds. The Capital Cities. Ja, en die trompet die komt overduidelijk uit een doosje. Het is niet dat daar iemand staat te trompetteren.

feestje, maar dat maakt verder niet uit. Even een kleine herinnering aan jouw jeugd misschien wel. 19 minuten over 10, Café Rijnlonk met muziek uit een film. Een hele bekende film, als het ware. We hebben het over Grease uit 1978. Het titelnummer, hier is Frankie Valli en Grease.

Is This The World? Dat was dus inderdaad Frankie Valli. We gaan even terug in de tijd. Komen terecht op vandaag de dag, 6 juni. We hebben nogal wat sterfgevallen op deze dag. Op 6 juni in het jaar 2006 overlijdt Billy Preston. Hij kampt met gezondheidsproblemen sinds hij in 2002 een niertransplantatie heeft ondergaan. Billy die wordt bekend voor onder andere de soulmuziek die hij heeft gemaakt voor het label Motown. En het hitje dat hij samen had met Sarita, It Will Come In Time natuurlijk. Ook Sandra Remer overlijdt en wel op 6 juni 2017. Je kent haar wel, ooit meegedaan aan het Songfestival van Indische afkomst. En ze presenteerde programma's met Jos Brink, onder andere Wedde Dat. Ja, en dan heel tragisch nieuws. In 1995, op 6 juni, overlijdt de moeder van André Hazes. Tjonge, jonge. Ze is geboren in 1923 als Johanna Wilhelmina Botschuiver. Haar roepnaam is Miep. Hartstikke leuk, toch? Uit haar huwelijk met Joop Hazes worden naast André nog 3 andere zoons geboren. Joop, Arie, Ton en 1 dochter. En die heet Wil. Het gezin woonde uiteraard in Amsterdam. En nu, op speciaal verzoek van André Hazes zelf, zeg maar niets meer. Ik hou mijn mond. Dat is duidelijk.

Papa Hazes zelf, hij zei niets meer tot het einde van de plaats. En zoon en dochter doen het ook vrij aardig in de muziekbusiness, hè. We blijven even in Nederland met Direct. Prachtig nummer, Through the Looking Glass. Het is 4:30, hè.

van Direct. Wat een heerlijke uptempo plaat. Een plaat die je energie geeft. Het nummer heet Through the Looking Glass. En je weet het, Direct staat op Pinkpop tussen 19 en 21 juni. Komende week is dat trouwens. Over 2 weken. Pinkpop. En dan staan ze. Direct. Ik weet niet eens welke dag. Maar dat weet jij wel natuurlijk als echte Pinkpop-fan. Kijk eens op het klokje. Het is exact 9:30. We gaan beginnen aan het nieuwsoverzicht. Gemaakt door de redactie van Omroep Hos aan de Maas. We weten allemaal dat Twan Huis in Zevenum is geboren. En Twan die heeft een boek geschreven, Het Droompad. En dat staat deze week op de eerste plaats in de bestseller 60. En dat is een lijst met de best verkochte Nederlandstalige boeken. Mooie prestatie dus van Twan Huis. Vorige week is een 49-jarige man uit Hegersom aangehouden in een landelijk onderzoek naar seksueel misbruik en het verspreiden van beelden daarvan. Er vonden door het hele land verschillende aanhoudingen plaats. In totaal vonden er 4 plaats, waarvan alleen de man uit Hegersom nog vastzit. Hij zit in volledige beperking en dat betekent dat hij alleen nog contact mag hebben met de advocaat. 2 auto's zijn gistermorgen in Kronenberg met elkaar in botsing gekomen. 1 persoon is ter controle naar het ziekenhuis gebracht. Het ongeval gebeurde rond 7:20 op de kruising van de Blakdijk en de Amerikaanse weg. Door de impact belandde 1 van de voertuigen op de kop in de sloot. Alle inzittenden konden zelfstandig uit de voertuigen komen. 1 persoon is dus voor extra controle overgebracht naar het ziekenhuis. Museumdorp De Locht heeft woensdag een nieuwe inclusieve speeltuin geopend. Tegelijkertijd gaf het museum het officiële startsein voor het toegankelijkheidsproject De Locht door andere ogen. En dat is speciaal ontwikkeld voor blinde en slechtziende bezoekers. De speeltuin is gerealiseerd met hulp van vrijwilligers en sponsoren en is zo ingericht dat kinderen met en zonder beperking samen kunnen spelen. Tot de voorzieningen behoren onder meer een speeltractor die toegankelijk is voor rolstoelgebruikers en een rolstoelpad met speelpanelen. Politie en 2 ambulances zijn woensdagmiddag met spoed ter plaatse gekomen voor een incident op de Heijnenstraat in Hegersom. Wat er zich precies heeft afgespeeld is nog altijd onduidelijk. Wel was duidelijk dat er 1 persoon gewond is geraakt. En volgens een correspondent ter plaatse is zeker 1 persoon met ambulances per spoed overgebracht naar het ziekenhuis. De politie doet nog altijd onderzoek en een update hebben we niet helemaal meer, maar dat komt misschien later nog wel. En daarmee hebben we het belangrijkste nieuws van Horst aan de Maas behandeld. Dat was wat er allemaal gebeurd is. Wil je weten wat er nog komt? Dan verwijs ik je door naar de website www.omroephorstaandemaas.nl. Zometeen om 11:15 gaan we de grote slagroomtaart weggeven. Maar tot die tijd een dansplaatje uit 83. Irene Cara.

in het weekend en je hoorde de Blinding Lights. En ook hier weer een paar sampletjes geleend van Aha. Ja, die uit Zweden inderdaad. Het nummer heet de Blinding Lights en het origineel was natuurlijk Take On Me natuurlijk. Zometeen gaan we de grote slagroomtaart weggeven. Waar die naartoe gaat, ik ga het je nog niet vertellen. Blijf lekker luisteren. Gisteravond ben ik naar een leuk concert geweest. Een coverband van John Denver. Die waren in Kerkrade. Was het laatste concert van het seizoen. Ze speelden lekker lang door. Bijna 3 uur lang muziek van John Denver. En een van de bekendere nummers die ze speelden was natuurlijk deze. Back Home Again.

0: En zo zou je nog een avond wel honderden liedjes van John Denver kunnen spelen. It's good to be back home again. Zoveel mooie nummers gemaakt, deze man John Denver. En Back Home Again brengt de tijd op exact 11:15.
1: Dat is een tijd waard.
2: Wordt mede mogelijk gemaakt door Plus Lugassen in Horst.
0: Op dit tijdstip geven we altijd onze grote slagroomtaart weg. En die gaat naar Meerlo. Want daar vindt komend weekend het Ruiterfestijn plaats. En daar ga ik het over hebben met Jan Jansen. Jan, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
0: Wie was de kier? Is dat al, Jan, het Ruiterfestijn?
3: Nou, we zijn ooit in 95 begonnen. Dus het is nu 2026. Dus 31 jaar geleden.
0: Ja.
3: We hebben ons eerste Ruiterfestijn gehad. En ik geloof dat er 2 of 3 keer uit is gevallen door corona en varkenspest.
0: Ja.
3: Maar dan zitten we nu rond de 29, schat ik zo.
0: Nou, een jubileum al gevierd destijds met de 25?
3: Ja, wij vieren eigenlijk ieder jaar als jubileum. Want we hebben zo'n prachtig mooi concours waar we er ieder jaar een groot feest van maken.
0: Ja, wat maakt het Ruiterfestijn zo mooi?
3: Ja, ik denk wat het uniek maakt is natuurlijk het fantastische terrein dat we hebben. We hebben een prachtig 10 hectare groot terrein wat helemaal in de bomen ligt en picobello onderhouden is. Hè. Er ligt een grasmat als een biljartlaken.
0: Mm-hmm.
3: En de organisatie is in handen van een aantal paardenbedrijven die in onze omgeving zitten. Dus in de familie Poels, de familie Ouwe.
0: Mm-hmm.
3: En dat zijn toch wel professionele paardenbedrijven. En daarmee hebben we altijd een heel mooi professioneel concours. En wat eigenlijk ook heel uniek is, we hebben er ook weer een thema aan toegevoegd. En we mogen ons altijd heel gelukkig prijzen met dat we ook dit jaar weer meer dan 100 begunstigers en sponsoren hebben.
0: Ja, want zonder die mensen gaat zoiets niet meer lukken, denk ik, tegenwoordig.
3: Nee, absoluut niet.
0: Hey, wat mogen de toeschouwers verwachten? Wat staat er op het programma aan concoursen?
3: Nou, we gaan het concours dit jaar aankleden in de Griekse stijl. Dus Zeus is er en Apollo is er. We hebben zelfs een heel groot houten paard.
0: Ja.
3: Die meegedaan heeft in de optocht en die een prominente plek krijgt op ons paardenconcours. Dus op die manier geven we toch een extra tintje aan ons concours. En we hebben donderdag beginnen we altijd met de jonge paardenwedstrijden. Vrijdag de inloopproeven en dan zaterdag dan beginnen de echte wedstrijden waar het om gaat. Met zaterdagavond de grote prijs met het springen. Vanaf 6:00, dat is voor ons toch wel het moment suprême.
0: Mm-hmm.
3: We krijgen prachtig weer, heb ik gezien. Dus het wordt een fantastische zomeravond. En in quadrature hebben we vrijdag de nationale sport. Dus dan wordt er zelfs tot het Grand Prix niveau gereden. En zaterdag hebben we de landelijke sport met paarden en ponies.
0: Mm-hmm.
3: En zondag komen de allerkleinste aan de beurt. En dan hebben we een heel groot Bixie-festijn.
0: Leuk. Ja. Ja, je hebt het over nationaal. Betekent dat er alleen deelnemers uit Nederland zijn? Of mogen er ook buitenlandse deelnemers meedoen?
3: Nee, dressuur is vooral Nederlandse deelnemers.
0: Mm-hmm.
3: Maar springen is inderdaad, daar komen de deelnemers vanuit de hele wereld. Want we zitten natuurlijk in een hele paardenrijke omgeving waar niet alleen Nederlandse ruiters vertoeven in Nederland, maar ook veel buitenlanders. En die bezoeken ons concours ook graag.
0: Ja.
3: Mede ook omdat we een graspiste hebben, hè? Want je weet dat het wereldkampioenschap in Aken wordt natuurlijk gereden op gras.
0: Ja.
3: Dus het is voor die ruiters ook een perfecte manier om hier te trainen.
0: Ja, ja. En dan zeg je, ze komen overal vandaan. Noem eens, is het vooral Europa of moet ik nog verder weg denken?
3: Nou, in feite is wat je hier ziet in deze regio, is dat de hele wereld hier zit. Dat zijn Amerikanen, dat zijn inderdaad Europeanen van het noorden, maar ook Brazilië. Noem het allemaal maar op.
0: Ja, wat zijn nou de grootste kansheppers, Jan?
3: Nou, de grootste kansheppers zijn toch wel onze lokale favorieten.
0: Mm-hmm.
3: Daar hebben we natuurlijk de Milestone Stables, die altijd een aantal goede ruiters in dienst hebben. En Annemarie Poels natuurlijk is onze lokale favoriet. Christian Houwe, die zijn paarden enorm goed in vorm heeft.
0: Ja.
3: En met de dressuur moet je denken aan ook onze lokale favoriet natuurlijk, Mike Jansen, de dagvoorzitter. Dat is uiteraard mijn hoop altijd dat hij eens een keer vooraan staat.
0: Nou, dat gun ik je van harte, Jan. Dus dat moeten we allemaal volgende week gaan bekijken. Je zei het al, het begint op vrijdag. Ik zie hier 11 tot en met 14 staan. Donderdag gaan we ook nog wat te doen.
3: Nou, we beginnen de 11e overdag met die jonge paarden. Dat zijn de jonge paarden van de Hendrix-competitie.
0: Okay.
3: Dat is gewoon onze dag.
0: Ja.
3: En vrijdag is het inderdaad de hele dag sport met een dressuur die tot in de avond doorloopt. En zaterdag is het echt van 9:00 tot 8:00. En dan met name van 6 tot 8 de grote prijs. En daar hebben we weer een hele leuke, ludieke act bedacht. Want we zijn natuurlijk in

0: Griekse stijl. En nou, dan moet er op een paard met een speer gereden worden.
1: Ja.
0: Dus we hebben gedacht, op een paard is dat wat ingewikkeld, maar we doen het op een fiets.
1: Mm-hmm.
0: Alle barragekandidaten die dan een extra finale rijden op een fiets met een bakfiets.
1: Ja.
0: Met zijn groenveur in en die gaan met z'n tweeën uitmaken die uiteindelijk ook nog een extra fiets gaat winnen.
1: Nou, spektakel alom daar in Meerlo, hoor ik.
0: Ja, ja, absoluut. Ja. Ja. Nog weer een mooi feest.
1: Ja, de toegang, is die gratis of moeten mensen een beetje betalen?
0: De toegang is inderdaad gratis. Nee, de toegang is gratis. En ja, we hebben ook geen aparte VIP-tent meer, want dat maakt ons concours ook wel heel uniek en gezellig.
1: Ja.
0: Al die begunstigers en sponsors, die krijgen een heerlijke borrelplank met een fles bubbels.
1: Oh, kijk.
0: En die kunnen dan samen met hun gasten kunnen die, ja, een plekje zoeken en dat lekker opverteren.
1: Nou,
0: ja.
1: Wat een groot feestje. En je zei het al, het weer schijnt goed te worden. Dus ja. Laten we er maar z'n allen van gaan genieten.
0: En ik hoor de Griekse muziek al.
1: Ja, je hoort de Griekse muziek, hè? Ja, ik denk die haal ik er even bij. Hey, we hebben ook nog eens een keer een slagroomtaart voor jullie laten bakken. Heb je die al in huis toevallig, Jan?
0: Nee, die ga ik daar ophalen. Die is, die is vooral voor onze vrijwilligers. Want
1: een
0: heel team vrijwilligers die zorgt dat het altijd picobello in orde is.
1: Ja, precies. Ja. En die mogen daar allemaal een stukje van gaan proeven.
0: Ja. Ja,
1: nou, hartstikke mooi. Hey, dankjewel voor de toelichting. En we gaan nog even verder op zijn Grieks dansen. En misschien nog wat borden kapot gooien. Dat is allemaal in diezelfde sfeer, toch?
0: Jullie bedankt en tot de Meerlo.
1: Oké, groetjes. Dag Jan.
0: Hoi, hoi.
2: Dat is een tijd waard. Werd mede mogelijk gemaakt door Plus Lucassen in Horst.

van Steen en Merlo. Het Reuter van Steen, zo heet het officieel. Volgende weekend dus tussen 11 en 14 juni. Je hoorde trouwens het trio Hellinik en Zorba's Dans. Poeh, even wat rust in de tent. En dat doen we met Carlos Santana. Tot aan 11 uur hoor je Maria Maria. Tot zometeen.

0: Kaffee die Rheinlunk.
1: Elke zaterdagmorgen. Café Rheindonk.
2: Heeft u tips voor onze nieuwsredactie of wilt u reageren op onze uitzendingen? Mail ons dan via redactie@omroephorstandemaas.nl.
3: Druk- en printwerk, reclame of een op maat gemaakte website met hosting nodig? Met de bouwblokken van Blox Media maak je je boodschap sterk. Kijk voor meer informatie op bloxmedia.nl of bel 077 464 2165. Laten we samen bouwen aan jouw succes.
4: Al sinds jaar en dag staan wij voor service en kwaliteit.
5: En daar is helemaal niks aan veranderd. Kom het zelf ervaren en ontdek alles wat Intercellite jou te bieden heeft aan afslag 11 in Horst. Onze medewerkers stellen graag hun kennis en expertise ter beschikking aan jou. Intercellite Horst. Alles voor in en om het huis.
6: Ben jij een echte planten- en bomenliefhebber? Kom ons plantencentrum bezoeken en ontdek 20.000 vierkante meter aan leibomen, sierbomen, vaste planten, mediterrane solitaire planten, groenteplanten en nog veel meer. Laat je betoveren door onze exclusieve vormplanten en hun prijs. Kijk op plantencentrumvandenbeuken.nl of beter nog, kom een wandeling maken tussen onze bomen en planten. Alleen dat is al een genot.
5: Ook voor al uw bouwmaterialen bent u bij ons aan het juiste adres. Intercellet Horst. Alles voor in en om het huis.
7: Hoi Imke, ik hoorde dat je je keuken gaat vernieuwen.
8: Ja Peter, eindelijk gaat het gebeuren. Maar als ik aan al die romslomp denk en aan al die verschillende mensen waar ik nog langs moet gaan...
7: Nou Imke, ga dan naar Henk Bovee Horst. Ze hebben een showroom van circa 50 keukens. Ze verzorgen de demontage van je oude keuken en regelen eventueel installatiewerk voor een nieuwe. Ook voor wandtegels of een nieuwe keukenvloer kun je terecht. Alles wordt voor je geregeld.

0: Kortom, keuken renoveren van A tot Z? Op naar Henk Bovee Horst aan de Handelstraat 13 te Horst. Henk Bovee Horst. Zie ook bovee.nl.
1: Op zoek naar vakmanschap, betrouwbaarheid en duurzame oplossingen voor jouw bouwproject? Kies dan voor Mark van Lier Aannemersbedrijf uit Kronenberg. Met jarenlange ervaring en een toegewijd team zorgen wij voor kwaliteit.

0: NOS Journaal. Jan van der Putten met het NOS Journaal. De politie in Vlaardingen heeft twee verdachten van een plofkraak op heterdaad betrapt. Vanmorgen vroeg was er een explosie in het noorden van de stad. De politie loste waarschuwingsschoten en kon één verdachte arresteren. De ander ging er op een scooter vandoor. De EOD heeft een tweede explosief weggehaald en laten ontploffen. Bij een Israëlische aanval in Zuid-Libanon zijn meerdere Libanese militairen gedood. Het Libanese leger spreekt van een barbaarse aanval. Volgens media werd de auto van een generaal en zijn chauffeur onder vuur genomen, zo'n 50 kilometer ten zuiden van Beirut. Gisteren vielen bij een Israëlische aanval in Zuid-Libanon volgens de Libanese overheid 5 doden en 2 gewonden. Officieel is tussen de twee landen staakt het vuren, maar de strijdgroep Hezbollah houdt zich daar niet aan. Oekraïne voert met drones opnieuw zware aanvallen uit op Sint-Petersburg, de tweede stad van Rusland. De bevolking heeft de oproep gekregen binnen te blijven. Het vliegverkeer ligt stil en de luchtafweer is actief. Volgens de gouverneur zijn 141 drones neergehaald. Woensdag was er ook een aanval op Sint-Petersburg en omgeving. Dat was aan het begin van een internationale economische conferentie in de stad. Vandaag is daarvan de slotdag. Donderdag stelde president Zelensky rechtstreekse onderhandelingen voor met president Poetin. Maar Poetin wijst dat af. Basketbalfans in de stad New York zijn kwaad op Elmo uit Sesamstraat. Op sociale media wenst Elmo de basketballers van de New York Knicks succes bij de NBA Finals. Maar de San Antonio Spurs ook. En dat is verraad, vinden supporters van de Knicks. Omdat Sesamstraat van oorsprong een New Yorkse show is. Het weer in het oosten nog wat zon, van het zuidwesten uit regen. Het wordt 17 tot 20 graden. Morgen in het noorden nog buien, later af en toe zon en een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
1: Dag Marianne.
2: Hallo Heinz.
1: Hey, wat doe je aanstaande zondag?
2: Wat een vraag. De internationale jaarmarkt in Siebengewald.
1: Wat zeg jij?
2: Zondag, internationale jaarmarkt in Siebengewald.
1: Ach Marianne, bij ons in Duitsland.
2: Niks Duitsland, het is juist Nederland en Duitsland. Met meer dan 500 marktkramen, joekskapellen, kermisattracties. Echt te veel om op te noemen.
1: Aha, also, aanstaande zondag.
2: De internationale jaarmarkt in Siebengewald.
1: En Hullen, die midden gewoon weg niet missen.

Ja, mooie plaat nog altijd van de zoon van, hè. Ik weet niet of die graag zo genoemd wordt, maar dit is natuurlijk de zoon van Julio Iglesias. Zijn naam is Enrique Iglesias. Samen met Wisin zong hij een duel el corazón. Het duel van mijn hart, hè. Het blijft een mooi woord, dat Spaanse woord. Corazón. Vroeger dacht ik altijd, dat is een soort zon, maar dat is gewoon je hart. Die corazón, hè. 11:06. Leuk dat je erbij bent. We zijn er nog tot aan 12:00 met het derde en laatste deel van Café Rindon. En inmiddels heb ik lekkere koffie gekregen van René. Volgens mij een 3-dubbele espresso of zoiets. Dankjewel, René. En zometeen weer de Aldeteur natuurlijk. Waarin jij als luisteraar en ik als presentator mag raden wat erin zit aan muziek. Aan artiest. Dat over een of twee plaatjes, denk ik, zo'n beetje. En verder hebben we natuurlijk nog het spelletje Wie is hij, wie is zij. Nog een portie geschilde asperges te winnen. Of een toegangsticket voor de Lokt of voor Abeeland. Blijf er dus gezellig bij. Wij draaien de leukste muziek voor jou. Om deze onder andere, The American Authors. Hier zijn ze met de best.

0: Ja, ik vind wel een beetje vroeg om te horen wat te hebben geniet, toch of niet?
1: Veel dingen is niks te vroeg,
0: toch? Ja, we moeten het allemaal voor de middag afronden, dus wat hebben we er? De dames van Salt and Pepper hoorden je met Let's Talk About Sex. Eigenlijk een heel saai nummer van oorsprong, maar toen werd er gesleuteld, volgens mij, tot Ben Liebrand naar dat nummer. Wat lekker, wat een beetje een rhythmboxje erbij. En ja, toen kreeg je deze versie. En die scoorde ook nog eens een keer in Nederland. Dan brengt de tijd op 13 minuten over 11. Je hoorde hem al. René is er, dus we kunnen beginnen.
2: Ja hoor, we zitten er weer klaar voor. Hier is de Alde Tut.
0: Ja, officieel goedemorgen, René.
1: Ja, goedemorgen. Ja, ik ben er weer.
0: Ja, ja, gezellig.
1: Lekker gewandeld, niet verslopen deze keer. Dus,
0: ja, en dan had ze een lekker weertje erbij, hè? Want ik zie het de ganse tijd.
1: Ja, ik heb zelfs tamelijk
0: toch gewoon benauwd. Weer, ja. Op een of andere manier heet die benauwdheid toch nog een beetje in de lucht, hè? In de log.
1: Ja. Lekker mooi wandelen. Wat ik nou eigenlijk best heel erg mooi vind, is een overal tussen die klapgroezen.
0: Oh ja, nee, de BM, ja.
1: Ja, maar ook die ganse. Ja. Ik heb er van de week een foto van gemaakt. En dat is nou mijn screensaver op de dinges, op de laptop. En, maar het is een prachtige foto geworden.
0: Ja. Met de zonnestrookjes erin.
1: De zonnestrook die van achter door die bleedjes schiet. Ja. En dan, dat vond ik. Ja,
0: en net zo ook applaus gekregen voor de foto. Van de klapgroezen.
1: Nee, maar ik denk dat de sticht dat wel onder die in de knoepen zit. Dat kan ik niet even een applaus geven. Dus echt, ja, die kent ze ook huren, hè? Die noemen, ja. Sorry.
0: Oké. Maar ja, ik vind dat inderdaad ook mooi. En dan vroeg ik me altijd af, waarom zie je niet veel meer planten in de natuur zo fleurig? Dat zal toch ook weer vanwege schutkleur te maken hebben.
1: Ja, dat is nou ook zo'n paarse erbij,
0: ja,
1: vooral.
0: Ja, ja,

0: die ook, joh. Ja, okay. Maar dat is maar tijdelijk en dan is hij weer weg. Maar grafkoersen, ja, ik vind ze geweldig. Dat is wat ik me toch van herinner. Vroeger moesten we voor biologie een herbarium maken. Is dat ook gemot, hè?
1: Ja.
0: Ja. Ja. Dan moesten dus die planten allemaal gaan plukken. En dan moesten die druiven.
1: Ja. Ja.
0: Maar ik had niet veel zin in, dat, in die opdracht. Ik heb die planten geplokken. Ik heb die meteen in zo'n boek geplekt. Maar dat was natuurlijk laat. Dus tegen de tijd dat ik dat inleverde, was dat gaans uitgelopen. Alle teksten die ik erbij had geschreven, onleesbaar. Ik denk niet dat ik er onvoldoende voor heb gehad.
1: Ja, wat zijn er meer een eind of zo?
0: Nou, ik denk dat onvoldoende, maar ja, ik had niks met dat vak.
1: En we hadden met biologie, moesten we met hadden we een fietsband bij ons.
0: Ja.
1: En dan moesten we de fietsband moesten we gewoon ergens in de berm gooien.
0: Ja.
1: En alle planten die binnen in de fietsband logen,
0: oh,
1: die moesten we beschrijven en eruit rollen. En,
0: ja. Maar dan kun je toch ook in een hele grote stroek gooien. Moest maar één stroek op te schieten.
1: Ja, of je kan ze ook gewoon de fiets in de berm gooien. En dan...
0: Ja. Ja, ja, het is wat. Nou, ja, ik weet niet of dat tegenwoordig nog motten. Of ze dat tegenwoordig ook nog motten. Een herbarium. Ik vind het wel heel erg 1970, zeg maar.
1: Ja, weet je, maar je zoekt biologie en natuur is toch
0: natuurlijk.
1: Is interessant.
0: Ja,
1: natuurlijk.
0: Ja, natuurlijk.
1: Natuurlijk. Als ze dat ook meegekregen van die kakkerlakken?
0: Ja, dat heb ik vanmorgen verteld zelfs.
1: Is dat verteld?
0: Die Australische sesam, de kakkerlakken.
1: Ja.
0: Eén vinger groeit, gatverdamme, zeg ik al. Nou, dat is echt niet normaal, zo'n bierste.
1: Nou, we zijn ooit in de Ardennen geweest. Waar met Wood & Chain waren trouwens.
0: Oh, ja.
1: En hadden we een hotelletje. Ja. Franstalig België. En een beetje, shabby hotelletje, maar op zich prima. Maar op een gegeven moment, ik zoot op de wc. Ik zoot op de wc en er was zo'n wc-matje. En ik had mijn voeten op dat wc-matje. En ik denk, dat matje beweegt. Dus ik druk dat matje aan de kant. Nou, dan kropen mij toch een bierste weg alle kanten uit.
0: En zo kakkelen. Die maken zo'n verschrikkelijk geluid.
1: Dat zelfs op steeds was. Dan kraakt dat zo lekker. Maar toen ik sleep toen nimmer zo lekker.
0: Dat kan ik me helemaal voorstellen. Ja, dat had ik hier in Spanje. Waar met een aantal jongen in Benidorm, geloof ik. En het was ook zo'n appartement dat zoet vol met die biersten. Met zo'n gegeven moment, ik moest koken. Nee, ik moest een beetje koken. Dus ik trek zo'n pan uit, zo'n keukenkast. Uit die pan lopen allemaal die kakkerlakken weg. En dan de kameraad van mij, die pakt die pan. En dan geeft zo met die pan achter die kakkerlakken uit. Toef, toef, toef, op die vloer. En maar ja, ik had, op een manier had ik zoiets jongens, we hebben gewoon wel geloudeerd, want ik kon hier niet koken.
1: Nee. Op 16 is natuurlijk best voedzaam, hè, die kakkerlakken. Dus dat denk ik veel eiwitten in.
0: Het zal best. Ja, maar ik sloon even over.
1: Het sloon even over.
0: Ja,
1: goed.
0: Ja.
1: Tussenplaats, sloon beneden. We gaan een tussenplaat.
0: Ja, we kunnen een tussenplaat doen, ja.
1: Oké.
0: Ja, dat is altijd leuk.
1: 1986.
0: 86.
1: Nummer 8.
0: Oh, ja.
1: Doe maar Tina Turner.
0: Tina Turner.
1: Typical Male.
0: Typical Male. Oh, dat is wel leuk, ja.
1: Ja, vind ik wel een lekkere typische jaren 80 discoplaat.
0: Nou, moest moet uiteraard even inlaaien natuurlijk. Hè. En dan is het ook aardig wat geweest in te laaien. Zit Tina Turner moest inlaaien.
1: Ja, maar we zetten even de discolampen aan. En laat gewoon.
0: Nee, hè?
1: Nee.
0: Nu al.
1: Oké. Okay.

0: Tina Turner en Typical Male. Ja, een lekkere plaat nog altijd om te huren.
1: Ja, Power Vrouw inderdaad.
0: Ja, ontzettende Power Vrouw, ja. Ja, joh, maar dat ze er nummer is, maar heel veel moeite snorgeloten. Ja,
1: ik had wel van als iemand op de bühne energie uitstrolt.
0: Sommigen hebben dat gewoon van nature, hè. Die daar pikken ze dat gewoon van op. En de anderen stonden een oren best te doen, denken ze, leuk.
1: Ja, leuk. Het hoeft ook niet altijd natuurlijk. Nee, de muziek kan ook gewoon zien werken. John Denver.
0: Ja, gisteren ben ik toch weer geweest. We zien ook een keer bij dat concert samen geweest. Dat was niet precies hetzelfde concert, maar ja, wel grotendeels natuurlijk. Mm. Maar dat is dan weer echt zo'n luxe concert, hè?
1: Dat hoeft niet. Dat is geen muziek.
0: Maar dat is gewoon prachtig. Dan kies je gewoon nog wie intens iedere muzikant in de speel is. Dat vind ik dan ook altijd wel mooi, hè? Wie zich hier helemaal inleven in een nummer.
1: Goed.
0: Hier staan we zien dus Tina Turner. Of Typical Male.
1: Ja.
0: Of 86.
1: Ja.
0: Kan alle kanten op. Nou.
1: We zitten in elk geval in 1999. Nummer 8.
0: Oh, ik slijk in de wedstrijd. Jaren 90.
1: In de tipparade.
0: Oké. Zeg het maar gewoon.
1: Dit is ook wel weer een gevalletje. Heel veel info.
0: Ja.
1: Heel bekend. Mega bekend.
0: De man of dat nummer. Of de vrouw.
1: Degene.
0: Ja.
1: Heel bekend.
0: Heel bekend.
1: Ja.
0: Oké.
1: 100 miljoen platen verkocht.
0: Toen maar.
1: Dat is geen kattendrek, zeg maar.
0: Nee, precies.
1: Laten we eens beginnen in Engeland in 1959.
0: Ja.
1: Britse elders. In de jaren 50 naar Canada verhoest.
0: Mm-hmm.
1: Als kind veel door Europa getrokken. Omdat zijn vader was een diplomaat van de Verenigde Naties.
0: Oh,
1: dus hij is eigenlijk in alle landen geweest. Hij heeft een aantal jaren in Portugal gewoond. 10 jaar kreeg hij zijn eerste gitaar. 12 jaar kreeg hij zijn eerste elektrische gitaar.
0: Ja.
1: Ja, en wie ze 14 waren toen sinds naar Engeland, naar Canada verhoest.
0: Ja. Ik doe heel even goed een schot voor de boek.
1: Ja.
0: Brian Adams. Ik te makkelijk zien, hè?
1: Ja, maar dit is het wel.
0: Dit is het wel. Oké.
1: Ja, Canadese. Ja,
0: dat is te makkelijk. Heb ik hem ook eens lekker zo giet? Ja, nou, wat vertel lekker verder over Brian Adams.
1: Ja.
0: Ja.

0: ja, ik wist al, ik denk als die, ja, dit is de. Nou, ja. Maakt niks. Dat vind ik ook wel eens een makkelijke te zien.
1: Ja, precies.
0: En is een jeugd, 15 jaar. En hij ging naar school, maar is gestopt met school. Hij was klaar met school. Ja, ja. En die zien elders dachten, een beetje een moeilijk kind. Hebben ze hem dus naar een psychiater gestuurd.
1: Oh. Ja.
0: En zit de psychiater zegt van, ja, sorry jong, er is niks met tegen de hand. Misschien kunnen die elders eens een keer langskomen.
1: Ook leuk. Ja,
0: dat stond op zich al
1: een... Ja, ik zal papa bellen, ja.
0: Ja. Ja, zei ik zelf, het meeste heb ik geleerd van drank en drugs tot mijn 16e jaar.
1: Oh.
0: Dus toch heb ik ook die littekens aan oeuvre gehouden.
1: Ja.
0: We waren 18 jaar, toen kwamen we in een muziekwinkel, of een muziekinstrumentenwinkel, kwamen we een man tegen, ik raakte aan de proot, Jimmy Verleen.
1: Mm-hmm.
0: Er heeft altijd mee contact mee gehouden en er heeft eigenlijk zijn successen mee geschreven. Dus ja. Die zien gewoon schrijven, ja, noem het maar op, Kiss, Joe Cocker, Bonnie Raitt, Neil Diamond, Bonnie Tyler.
1: Brian Adams van Neil Diamond geschreven.
0: Ja, dat wel leuk. Nou ja, dat stond er nog wel op. Ik
1: ben ik altijd wel benieuwd welk nummer, dat stond er natuurlijk wel niet.
0: Nee, niet gegooid.
1: Nee, maar snap ik ook wel. Ja.
0: In 78 kreeg je zijn eerste platencontract voor $1.
1: Oh.
0: In 80 kwam dan zijn eerste album. Wordt langzaam bekend. In Canada scoorde hij wat hitjes. In 83 mocht al in het voorprogramma van The Kinks en Foreigner en Journey. Dus,
1: Niet verkeerd. Ja.
0: Ja. En toen kwam Straight from the Heart.
1: Ja,
0: dat was zijn eerste hit in Amerika. En toen in 84 kwam Reckless.
1: Ja, het bekende album.
0: Het bekende album. Ja. Waar met
1: Summer of 69.
0: Ja, Summer of 69. Run to You.
1: Ja. Het grote succesalbum. Dat album hebben ze later de best of genoemd. Gewoon. Want er stonden de meeste hits op.
0: Ja, en dan zien de allergrootste hit. Well, Everything I do it for you. Ja. Dat in 19 landen waren dat nummer 1.
1: Robin Hood is dat, die film.
0: Ja, klopt, inderdaad.
1: Ja, ja.
0: Maar, ik zat in de auto. Ik had zo'n rare Duitse jaren 80 zender erop.
1: Oh ja, ja.
0: En ik hoorde een nummer. Ik denk, potverdomme, wat is dat een mooie nummer.
1: Wie had dit?
0: Dat was dus Brian Adams. Het nummer.
1: Let's Make a Night to Remember?
0: Nee, Cloud Number 9.
1: Cloud Number 9, ja.
0: Cloud Number 9.
1: Ja, ja, ja, dat kennen we.
0: Kent dat nummer ook?
1: Ja, absoluut. En er zijn verschillende versies van dat nummer trouwens.
0: Ja, dat zou je kunnen. Maar ik hoor deze op de radio en ik heb deze opgezocht. Ja, en ik vind hem fantastisch. Nee, dit is hem niet.
1: Dit is hem niet?
0: Nee.
1: Ja, dit is ook, ja, daarom zei ik al, we zien verschillende versies van. Dan moet ik heel even kijken of ik die andere versie ook kan vinden. Want dit is dus de gangbare radio version. Maar dit is natuurlijk de
0: langzame.
1: De langzame versie, ja.
0: Ja.
1: Ja. Ja, die gaan we even zoeken.
0: Die ik op Spotify gevonden heb en die ik dus ook op de radio gehuurd heb.

0: Ja, mooi hè. Oh, dat heeft helemaal een mooie muziek gemaakt. Ja, heerlijk nummer is dit, joh.
1: Ja, en ik, ja. Ik vond, ja, iedereen kent die bekendere nummers. En, ja, ja, nou, ja, ik kost deze niet.
0: Nou, deze heeft dat ook best wel. Ja, vooral die remix dan. Maar dit origineel, ja, dat is eigenlijk nog veel mooier. Ja, eerlijk zeggen.
1: Ik kost de remix.
0: Ja.
1: En natuurlijk Tina Turner, omdat hij natuurlijk een duet met Tina heeft gedaan. Ja, vandaag.
0: Want wie hoort dat ook alweer?
1: It's Only Love.
0: It's Only Love. Oh ja, met die scheurende gitaar erin, ja.
1: Ja, dus.
0: Absoluut, goed. Ja, en dit treedt ook nog steeds op, denk ik. Hè?
1: Ja, volgens mij. Ik kan volgens mij dit jaar in Kullen en de Ziggo Dome.
0: Absoluut, dus ik ben er al een keer of 3-4 geweest bij Bryan Adams. En ja, dit is altijd kippenvel. Want het is een mooie afwisseling tussen stevigere nummers, mooie ballads zitten ook. Heaven bijvoorbeeld, hè, is ook van hem. Ja. En ja, prachtig. Leuke keuze.
1: Ja, mooi.
0: Onze Canadees. Ja, we gingen op aan natuurlijk vandaag. Hey, bedankt voor de bijdrage, René. Volgende week doen we even Café Rijn ook non-stop.
1: Mm-hmm.
0: En dan de week daarna.
1: Ben ik alweer.
0: Nou, dat weet ik niet. Wist dat er dan?
1: De wie of zes is het dan?
0: De 20e.
1: Ja, dan ben ik dan nog.
0: Dan wist dat er nog. Oké, okay, we gaan. Wat is het? 12:30?
2: 12:30.
0: Ja, we gaan inderdaad naar de 11:30. Om 11:40. Pak van een plaatje uit 1982. Ze hadden net een hitje gehad, Just an Illusion, en toen moest er een opvolger komen. En dat typische geluid van deze band zit ook in dit nummer. Ze noemen zich Imagination, ze hadden een paar grote hits en heel veel hele kleine hits. Maar hier zijn ze met Music and Lights.

0: Imagination op de radio uit 1982 alweer. 44 jaar geleden, ja, inderdaad, muziek van 44 jaar geleden op de radio. En dan heet de Music and Lights. Nou, de lichtjes moet je er even zelf bij denken. De muziek, daar zorg ik voor vandaag. 11:58. Hoogste tijd voor een klein spelletje in het programma. En je weet vanzelf al wat dat wordt. Dat wordt deze.
1: Wie is hij? Wie is zij?
0: Wie is hij of wie is zij gaan we spelen. Een portie geschilde asperges van onze grote vriend Ron uit Tiendraai ligt klaar. Of een ticket voor de lot voor twee personen. Gratis mag je dan naartoe. En misschien wil je wel liever naar Aardbeienland. Kan ook. Een duet tussen Mirella en nog iemand anders. Het gaat over de vissers van San Juan. En wij vragen ons af...
1: Wie is hij?
0: Wie, ja, nog eens een keer. Doe nog eens.
1: Wie is hij?
0: Wie is hij? Dat vragen we ons af. Dus als je dat weet, dan bel je naar 398-7742. En de tweede beller met het goede antwoord, die gaat winnen.
1: Wie is hij?

0: het is eigenlijk een heel tragisch verhaal als je het zo hoort. Hè? De vissers van Sangguan. Maar ja, goed. Het verhaal wordt wel mooi verteld. Aan de telefoon heb ik Hubertine Thiel. Goedemorgen, Hubertine.
1: Goedemorgen.
0: Hoe is het met zich?
1: Ja, goed.
0: Ja, ik weet dat zich altijd van de projectjes mis, hè? Nou ja, projectjes. Maar die duist nogal wat projecten. Wie is het ermee?
1: Ja, hoe is het ermee? We gaan in oktober weer rijden, dus het duurt allemaal nog steeds.
0: Ja, want we zoet ook weer altijd met de projecten?
1: In Gambia.
0: In Gambia, ja, niet even de deur, zeg maar. Ja.
1: Nee.
0: Hey, en wieveel jaar doet je dat inmiddels?
1: We gaan al vanaf 2008 naar Gambia toe. Mm-hmm. Dat is nou onze 31ste keer dat we erin gaan.
0: Zo, ja.
1: En
0: ja.
1: Dat we dus met de school bezig zijn, dat is al vanaf, vanaf 2017.
0: Ja, ja, ja, ja, ja. En wat zien, ja, behalve die school, verdere resultaten van jullie door? Wat hebben jullie al kunnen bereiken nog allemaal?
1: Nou, we hebben dus nu de onderbouw, die is klaar.
0: Ja.
1: De bovenbouw, kinderen, die gewoon in de middag horen in de school. Maar we zien dus heel drukdoende bezig om de bovenbouw om dat uit te breiden met 5 klaslokalen.
0: Mm-hmm.
1: En ja goed, het is tegenwoordig niet zo heel makkelijk meer om daar aan sponsoren te komen. Vandoor dat we toch nog weer een keer met Antwerpen bij Jo gaan rijden.
0: Mm-hmm.
1: En ja, daarnaast ondersteunen we een plaatselijk kraamkliniekje,
0: ja.
1: Voetbalclub. Mm-hmm. En we hebben dus nou iets nieuws. Een voetbalclub in Dar Salami, ja. Waar we dus een fusiance toernooitje een wedstrijd hebben gehad. Maar in volgend jaar wordt toch een fusiance toernooi gehouden.
0: Nou.
1: Dus al met al zullen we druk doen.
0: Nou, we komen zo ooit nog op het WK.

0: Ja, hè?
1: Ja, weer,
0: hè? Zul je wat zien, hè? Ja.
1: Er zitten wel ontzettend goede voetballers door. Dat
0: nou,
1: voetbal,
0: nou, dat bedoel ik. Nou, die moeten zich bij de juiste coach gewoon melden, denk ik, uiteindelijk, ja. Hey, maar dat is wel prachtig werk wat je doet. En ik ben er altijd heel... ja, ik denk van, wat een mode om dat altijd te doen. Maar ja, ik ben altijd wel trots op, moet ik zeggen.
1: Nou, het is echt niet altijd gemakkelijk. Absoluut
0: nee,
1: niet.
0: Nee, zeker niet.
1: Het leven wel.
0: Ja, nou, hartstikke mooi. En in de looier dus door weer op aan. En dan, ja... Ja, ze dus kennen ook natuurlijk, hè? Je ziet er waarschijnlijk de grote helden door.
1: Ja, die weer al met open air ontvangen door.
0: Ja, dat snap ik, ja. Ja. Nou, hartstikke mooi. Maar dat was niet de reden dat Dick Bel zei, Hubertien. Want Dick Bel zei gewoon voor het spelletje.
1: Ja, dat ja. Klopt.
0: En we vinden het natuurlijk leuk dat mensen door de radio luisteren afgestemd hebben op Omroep Horst aan de Maas. En dan geven we af en toe wat lekkers weg, in dit geval asperges. Maar toen hadden we één vroeg.
2: Wie is hij?
0: Wie was nu de man die samen met Mirella zong?
1: Dat was Frank.
0: Ja, Frank en Mirella. En het is altijd maar de vroeg welke Mirella het precies was. Want de heeft me wat Mirella's gehad, hè, Frank.
1: Ja, dat is
0: het, dat niet. Ja, er waren nogal wat verschillende Mirella's, ja. Als we gaan opzoeken, dan zie je ook op de foto's allemaal verschillende dames staan. Ik denk dat hij een soort Mirella-castingbureau had, zoiets. Dat, ja, dat is, ja, ja. Maar die zaten er niet bij, die mannen van haar. Ja. Nou, goed. Hé, hey, Hubertien. De speerjes, die liggen voor die kloren in Tienrooi bij onze grote vriend Ron. Ik stuurde een tegoedbon in de loop van de week en dan kunnen ze nog gaan horen. Het schudt alweer op het seizoen, hè? Ze zijn duck gegeten dit seizoen.
1: Ja, we proberen dat je zeker
0: één
1: keer in de week speerjes te eten.
0: Ja, blijf lekker, hè? Ja, zo lekker, hè? Ja, heerlijk. Nou, dit keer op kosten van Café Rijn, hoe moest je het eten. Smul er lekker van. En alvast heel veel plezier en heel veel sterkte. Wat moest je dat tegen zeggen? In ieder geval heel veel succes weer in Gambia.
1: Dat gaan we doen.
0: Ja?
1: Zeker, dankjewel. Okay. En heel veel succes met het programma, hè?
0: Dankjewel. Groetjes, Hubertien.

is leuk als Miguel Brown dat tegen jou zegt. Jij bent close to perfection. Ik heb ook nooit geweten aan wie ze dat zei. Maar ze had er wel een leuke zomerrit mee in 1986. We hebben nog een kleine 5 minuten te gaan. En ik had er nog eentje uit de jaren 60 klaar. Daar hebben we er heel weinig van gedraaid. Dus we doen dat nu even met de Moody Blues en Ride My Seesaw.

luistert naar de Moody Blues en Ride My Seesaw. We zitten alweer aan het einde van Café Rijnem van deze week. Volgende week slaan we even een weekje over. Dan heb je dus Café Rijnem non-stop. Maar de 20e zijn we uiteraard weer terug met dit 3 uur durend programma tussen 9 en 12. Via de zenders van Omroep Horst en de Maas. We sluiten af met een klein stukje instrumentaal. De synthesizers van Aurora gaan spelen. Ze spelen, Nova, zo heet het band. En ze spelen Aurora. Tot over 2 weken. Hoi.

0: Tot 2 weken. Hoi.
1: Jouw zaterdagmorgen. Zaterdagmorgen. Jouw Café Rijndonk.
2: Dit programma is terug te luisteren via onze website omroephorstaandemaas.nl.
3: Lumar Verhuur, gevestigd in Horst en Weert, is uw partner voor de verhuur van alle soorten bouw- en tuinmachines. Hoogwerkers tot ruim 43 meter en alle materialen voor uw evenement van groot tot klein. Lumar Verhuur, verhuurt het van A tot Z. www.lumar.nl.
2: Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 12 uur.

NOS Journaal. Dorald Megens met het NOS Journaal. Bij een Israëlische aanval in Zuid-Libanon zijn meerdere Libanese militairen gedood. Het Libanese leger spreekt van een barbaarse aanval. Volgens media werd de auto van een generaal en zijn chauffeur onder vuur genomen, zo'n 50 kilometer ten zuiden van Beirut. Gisteren vielen bij een Israëlische aanval in Zuid-Libanon, volgens de Libanese overheid,

0: de landen een staakt-het-vuren, maar strijdgroep Hezbollah houdt zich daar niet aan. De Arnhemse burgemeester Marcouch heeft rapper J uitgenodigd om morgen het Nationaal Holocaust Museum in Amsterdam te bezoeken. Met zo'n bezoek zou de rapper een statement maken tegen antisemitisme, zegt de burgemeester tegen de Volkskrant. J treedt vanavond en maandag op in het Gelredome in Arnhem. Daar worden vanwege zijn antisemitische uitspraken demonstraties verwacht van onder meer het Centrum Informatie en Documentatie Israël. De rapper heeft nog niet gereageerd op de uitnodiging van Marcouch. De provincie Zeeland heeft voor een strenger toeristenbeleid gestemd, ondanks bezwaren van kustgemeenten als Schouwen-Duiveland, Veren, Vlissingen en Sluis. Die wilden graag een uitzonderingspositie. Maar de Zeeuwse statenleden stemden voor de nieuwe wet om grip te krijgen op bijvoorbeeld vakantiehuisjes en B&B's die in Zeeland als paddenstoelen uit de grond schieten. In de Utrechtse binnenstad wordt vandaag de Utrecht Pride gehouden. In de grachten is een botenparade en verspreid over de stad zijn straatfeesten. Volgens de organisatie draait alles om verbinding, zichtbaarheid en de kracht van ieder individu. Het thema is dit jaar United by You. De U is een U van Utrecht, maar uitgesproken op zijn Engels. Het weer, in het oosten nog wat zon, maar vanuit het zuidwesten regen. Het wordt 17 tot 20 graden. Morgen in het noorden nog buien, later af en toe zon en dan een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
1: Start tot finish is Vakgarage Maasos de plek voor jouw auto. Reparatie, onderhoud, verkoop en schadeherstel allemaal onder één dak. En we doen nog meer. Benieuwd naar onze services? Kijk op vakgaragemaasos.nl of kom langs op de Sint-Jansstraat 32 in Metrik. Vakgarage Maasos, het beste voor jouw auto.
2: Lekker voorjaar. Dus liefhebbers, op naar de aspergewinkel van Martens Asperges aan de Makaiweg 2 in Tienrij. Die eerlijke asperges vers uit de grond en die schillen wij graag voor u. Bij Martens Asperges kunt u genieten van een lekker hapje of een verrukkelijke kopsoep. En ook voor verse aardbeien en streekproducten kunt u bij ons terecht. Martens Asperges ligt aan de doorgaande weg Horst Tienrij en is eenvoudig te bereiken via de A73 afslag 10 richting Tienrij. Gedurende het aspergesseizoen zijn wij iedere dag geopend. Kijk voor meer informatie op martensasperges.nl.
3: Blijf verbonden. Kijk, luister en reageer via Omroep Horst aan de Maas online.

0: Zaterdag en zondag van 12 tot 2. De vrouwelijke muziekmiddag.
1: Zet dan je radio maar harder.

meer te zien. En de rand van de Maas, even lekker niks. Kieken naar de golven van buurt die je varen. Ik kom je best druk, ja.

0: zaterdag en zondag
1: van 12 tot 2.
0: De vrolijke muziekmiddag.
1: Daar word je vrolijk van.
2: Geen tijd om zelf beton te draaien en wilt u meteen aan de slag? Betonstation Hoeimakers Horst heeft verschillende cementgebonden mortels, zoals beton, vloerspecie en stabilisatiezand. Kant en klaar om af te halen of te laten bezorgen. De snelle en goedkope oplossing voor bouwprofessionals en particulieren. Binnen enkele minuten staat de juiste betonmortel voor u klaar. En Betonstation Hoeimakers Horst is het adres voor diverse soorten zand, grind, teelaarde en compost. Bezoek ons aan de Westerholtstraat 10 in Horst. Kijk voor meer informatie op www.hoeimakershorst.nl of check Facebook. Vandaag nog de juiste betonmortel nodig? Ga naar Betonstation Hoeimakers Horst. Altijd snel, altijd goedkoop. Kijk op www.hoeimakershorst.nl.
3: Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 1 uur.
4: Door Almegens met het NOS-journaal. Het Israëlische leger heeft een baby gedood op de bezette westelijke Jordaanoever. Dat gebeurde toen een militair op een auto schoot, met daarin een vader, moeder en een 7 maanden oude baby. Het gezin uit Bethlehem werd beschoten toen het op een Israëlisch checkpoint afreed in Hebron. De ouders liggen in het ziekenhuis. Het Israëlische leger zegt dat inderdaad het vuur is geopend op een auto bij het checkpoint.

en start een onderzoek. In het zuiden van Libanon zijn enkele Libanese militairen gedood bij een aanval door het Israëlische leger. Volgens media werd enkele tientallen kilometers ten zuiden van Beirut de auto van een generaal onder vuur genomen. Gisteren vielen bij een Israëlische aanval volgens de Libanese overheid 5 doden. Oekraïne heeft opnieuw een groot aantal drones afgeschoten richting Sint-Petersburg. In die Russische stad

0: zanger Harry Styles. Amsterdam bedankt voor de concerten die hij in de stad heeft gegeven. Amsterdam, je vergeet nooit je eerste optredens. Dank je, ik hou van jou, schrijft Styles in de advertentie. Hij trapt dus een wereldtournee af in Nederland met 10 concerten. Een oproep van de gemeente Rotterdam over een vergeten erfenis heeft veel reacties opgeleverd. 110 erfgenamen hebben zich gemeld voor een stukje grond aan de Hillendijk. Het stukje van 144 vierkante meter was eigendom van een vrouw die in 1955 overleed. De gemeente wil de grond hebben voor woningbouw, maar weet niet wie de huidige eigenaar is. Volgens Omroep Rijnmond is de zoektocht nog niet klaar, omdat ook bij het kadaster nog veel onduidelijk is. Het weer, langs de oostgrens nog wat zon. Verder neemt de bewolking snel toe en op steeds meer plaatsen gaat het regenen. Het is ongeveer 19 graden. Vanavond en vannacht blijft het grijs met soms wat regen. Morgen eerst wat buien, daarna wat vaker zon en dan wordt het ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Lumar Verhuur, gevestigd in Horst en Weert, is uw partner voor de verhuur van alle soorten bouw- en tuinmachines. Hoogwerkers tot ruim 43 meter en alle materialen voor uw evenement van groot tot klein. Lumar Verhuur, verhuurt het van A tot Z. www.lumar.nl.
2: Ben jij toe aan een upgrade? Bij Bram Wanten Tegel en Natuursteenwerken maken we van elke tegelklus een meesterwerk. Van wandtegels tot volledige badkamers. Onze vakmannen zorgen dat jij nergens naar om hoeft te kijken en zorgeloos kunt genieten van het eindresultaat. Van ambachtelijke traditionele tot moderne duurzame vloeren. Of het nou gaat om het betegelen van een terrasvloer, badkamer of toilet. Kijk snel op ramwanten.nl voor vakmannen waar je op kunt bouwen.
3: Ervaar de Maas op haar mooist bij het Maas Hotel in Broekhuizen. Kom tot rust en laat je verwennen op ons prachtige terras aan de Maas. Met een adembenemend uitzicht is dit dé perfecte plek om nieuwe energie op te doen. Geniet van een vers kopje koffie met echte Limburgse vlaai, terwijl de kinderen zich uitstekend kunnen vermaken. Ons kindvriendelijke restaurant biedt speciale kindermenu's en heerlijke ijsjes als afsluiter. Ideaal voor een ontspannen uitje met het hele gezin. Zie ook onze website en Facebook.
4: Kijk, daarachter. Een unieke witte groene leiboom. En niet eens duur.
5: Ervaar een unieke beleving in het groen. Loop door een groenvoorraad van 20.000 vierkante meter. Met sierbomen, vaste planten, zeer exclusieve vorm en mediterrane solitaire planten, groenteplanten en nog veel meer. Denk bijvoorbeeld aan wintergroene leibomen van wel 3,2 meter hoog voor maar €99. Of een beukenhaag voor 79 cent. Kom het ontdekken bij Plantencentrum van den Beuken in Meterik of kijk op www.plantencentrumvandenbeuken.nl.
3: Het Maashotel in Broekhuizen. Kom genieten van het adembenemende uitzicht op ons terras aan de Maas.
6: Service monteur van Expert.
7: Oh, hallo.
8: Topkwaliteit en service gaan bij Expert Horst hand in hand. Want onze 10 gecertificeerde monteurs staan altijd voor je klaar. Kom gerust eens binnen in onze winkel of kijk op expert.nl voor concurrerende prijzen met lokale service.
6: Zo, klaar is Kees.
7: Oh, dat was snel.

0: zaterdag en zondag
1: van 12 tot 2.
0: De Vrolijke Muziekmiddag.
1: Daar word je vrolijk van.
2: Heb je een uitzending gemist? Geen probleem. Luister al onze uitzendingen terug op omroephorstaandemaas.nl.
3: Al sinds jaar en dag staan wij voor service en kwaliteit.
4: En daar is helemaal niks aan veranderd. Kom het zelf ervaren en ontdek alles wat Interchalet jou te bieden heeft aan afslag 11 in Horst. Onze medewerkers stellen graag hun kennis en expertise ter beschikking aan jou. Interchalet Horst. Alles voor in en om het huis.
5: Dag Marianne.
6: Hallo Heinz.
5: Hey, wat doen we gaan staan de zondag?
6: Wat een vraag. De internationale jaarmarkt in Siebengewald.
5: Wat zeg jij?
6: Zondag, internationale jaarmarkt in Siebengewald.
5: Ach Marianne, bij ons in Duitsland.
6: Niks Duitsland, het is juist Nederland en Duitsland. Met meer dan 500 marktkramen, joekskapellen, kermisattracties. Echt te veel om op te noemen.
5: Aha, also, aanstaande zondag.
6: De internationale jaarmarkt in Siebengewald.
5: En Hullen, die moeten gewoon weg niet missen.
4: Zelfs voor ramen en deuren bent u bij ons aan het juiste adres. Interchalet Horst. Alles voor in en om het huis.
7: Dag verse asperges. En als u wilt gratis geschild, vindt u bij boerderijwinkel VOF Razing op de Loorbaan 17 in Amerika. Verder bent u bij ons aan het goede adres voor diverse streekproducten en streekpakketten. Denk daarbij aan ambachtelijk gemaakte aspergekroketten, soep en meer. Verse groenten en fruit voor mensen met een goede smaak. Open van maandag tot en met zaterdag van 9 uur 's morgens tot 6 uur 's middags en zondag tot 12:30 's middags. Voor info en acties ga naar boerderijwinkelamerika.nl.
2: Bekijk nieuws, lokale verhalen en programma's. Omroep Horst aan de Maas TV en YouTube. Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 2 uur.
8: Michel Koenen met het NOS-journaal. Het Israëlische leger heeft een baby gedood op de bezette westelijke Jordaanoever. Dat gebeurde toen een militair op een auto schoot met daarin een vader, moeder en een 7 maanden oude baby. Het gezin uit Bethlehem werd beschoten toen ze op een Israëlisch checkpoint afreden in Hebron. De ouders die liggen in het ziekenhuis. Volgens de oma van de baby dachten de ouders dat het waarschuwingsschoten waren van het leger. Het leger zegt dat er inderdaad het vuur is geopend op een auto bij het checkpoint. En er wordt een onderzoek gestart. De provincie Zeeland heeft voor een strenger toeristenbeleid gestemd. Ondanks bezwaren van kustgemeenten als Schouwen-Duiveland, Veren, Vlissingen en Sluis. Die wilden graag een uitzonderingspositie. Maar de Zeeuwse statenleden stemden voor de nieuwe wet om grip te krijgen op bijvoorbeeld vakantiehuisjes en B&B's die als paddenstoelen uit de grond schieten. Zeeland wilde strenge regels voor de hele provincie. Ze mogen er geen nieuwe minicampings meer open aan de kust, maar bijvoorbeeld wel in gemeenten die niet aan het strand liggen. De Arnhemse burgemeester Marcouch

heeft rapper J gevraagd het Nationaal Holocaust Museum in Amsterdam te bezoeken. Daarmee zou de rapper een statement maken tegen antisemitisme. J treedt vanavond en maandag op in het Gelredome in Arnhem. Hij wordt bekritiseerd vanwege antisemitische uitspraken. En Diederik de Groot heeft de rolstoelfinale bij de vrouwen op Roland Garros gewonnen. Ze was in 2 sets te sterk voor de ongeplaatste Française Xenia Casto.

0: Verder neemt de bewolking snel toe. Steeds meer plaatsen gaat het regenen. Het is ongeveer 19 graden. Vanavond en vannacht dan blijft het grijs met soms wat regen. Morgen overdag eerst wat buien, later vaak wat zon. Het wordt dan een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
1: Op zoek naar vakmanschap, betrouwbaarheid en duurzame oplossingen voor jouw bouwproject? Kies dan voor Mark van Lier Aannemersbedrijf uit Kronenberg. Met jarenlange ervaring en een toegewijd team zorgen wij voor kwaliteit en tevredenheid bij elke nieuwbouw, aanbouw, verbouw of renovatieproject. Wij denken graag met je mee. Mark van Lier Aannemersbedrijf. Vertrouwd bouwen aan kwaliteit.
2: Drisse Recycling aan de Hamweg is het adres voor al uw grof vuil. Bouwpuin en houtafval, groen- en tuinafval, grond, glas of plastic en nog veel meer. Tevens kunt u bij ons terecht voor diverse soorten zand, teelaarde en gebroken puin. Meer weten? Kijk dan op onze website drissehorst.nl.
3: Zeg Milou, ben je er al geweest?
4: Waar?
3: In de nieuwe keukenshowroom van Henk Bovee Horst. Wij vonden het de mooiste showroom die we ooit bezocht hebben. Heel erg ruim van opzet en heel anders dan wat je zou verwachten. Er staat zelfs een heel huis in. Met keuken, woonkamer, tv-hoek, badkamer en waskeuken. Dus kom naar Henk Bovee Horst aan de Handelstraat 13 te Horst. Kijk ook op www.bovee.nl en op Facebook.
2: Drieze Recycling, tevens grondverzet en sloopwerkzaamheden voor bedrijven en particulieren. Kijk voor meer informatie op driesehorst.nl.

0: Gepold met Peter Trinekens.
1: En dat was al eens een keertje eerder gebruikt als titel, hè, bij Mauder McNeil. How Do You Do? Ja, in de jaren 70. Maar deze van Roxette, het Zweedse duo, kwam uit 1992. Goedemiddag, zaterdagmiddag 6 juni, eventjes na 2 uur. Dat betekent dat het programma Rhino Gold weer is begonnen. Met natuurlijk op de halve uren de oude hitlijstjes, alleen maar oude top 40 lijstjes. 3:30, 4:30 en 4:30. En twee keer de platen zijn verhaal. En deze jongen won dit jaar de Voice, Ruben Hillen.

0: Ja, uit de gelijknamige film en ook tv-serie Fame. Je hoorde Irene Cara en Ruben Hillen. 20 Seconds, hij won The Voice van dit jaar. Het programma wat iets minder aandacht kreeg als voorheen. We gaan snel naar Bart Verleeuwen, de plaat is een verhaal.
1: De mooiste verhalen achter de beste popsongs. De plaat en zijn verhaal.
2: Iedereen zei al weken tegen me dat je van plan was om bij me weg te gaan. Grappig eigenlijk dat ik dat zelf pas als laatste in de gaten kreeg. Zou je alsjeblieft voor je weggaat nog één keer stevig in mijn arm kunnen knijpen? Zodat blijkt dat dit allemaal maar een nare droom is. Ik wil namelijk helemaal niet dat je bij me weggaat. Normaal gesproken vind ik het niet erg dat mensen me achter mijn rug om uitlachen, maar in dit geval kan ik er wel om janken. Ik had nooit gedacht dat ik als volwassen kerel ergens om zou moeten huilen, maar ik kan nu niet anders. Ik voel dat je langzaam door mijn vingers glipt en ik heb geen flauw idee wat daar de reden van is. Weet je, het wordt elke dag moeilijker om te lachen en met opgeheven hoofd door het leven te gaan. Geef me alsjeblieft nog één laatste kans, want ik heb nog steeds het gevoel dat wij bij elkaar horen. Konden we maar gewoon opnieuw beginnen, dan zou alles vast heel anders aflopen, dat garandeer ik je. Elke keer als ik aan je terugdenk, zie ik weer die blik in je ogen. En dan voel ik nog meer pijn als eerst. Ik word er droevig van en het lukt me niet langer om mijn verdriet voor de buitenwereld verborgen te houden. Misschien kan ik daarom maar beter stoppen met achterom kijken naar het verleden.

0: voor de mooie in de plaat is een verhaal. Eventjes terugkijken. Looking back over my shoulder, you're the Mike and the Mechanics.
1: Going back in time on the sounds of the nation, it's a flashback.
0: Met Roger Glover.

Huub Jansen en Verliefd dat over de oren. En ik zag het plaatje weer ergens opduiken in een of ander top 10 lijstje van Limburg. Terwijl het liedje toch al uit 2009 kwam. Love Is All, daarvoor Lord Roger Glover en Guests. En dit is Martin Garrix en Ed Sheeran. En daarna terug naar 1965. Stay.

0: Repeat It, zo heette het nummer. Ed Sheeran en de productie van Martin Garrix zijn samen gaan werken. We gaan ook eventjes de knop repeat indrukken.
1: Tot ziens!
0: Op herhaling, de oude hitjes. Hits op herhaling had ik vroeger een rubriekje zoals ik het toen noemde, maar in feite is het top 40 toen. We gaan naar week 23 van 1965. Vijf liedjes, inclusief de nummer 1.

0: Ja, de vertrouwde jaren 60 klanken zo in het eerste uur altijd, hè? Dan heb je echt goud van oud, de lijst van 5 juni 1965 van de top 40. We begonnen op 35 met Concrete and Clay, Unit 4 plus 2. Daarna Goldfinger uit de gelijknamige James Bond film. Op nummer 8 Shirley Bassey. Op 4 de Rolling Stones, The Last Time. Op 3 stond Jewel Akins, The Bird and the Beast. En ja, de Beatles die stonden nummer 1 met de Ticket to Ride. En die tickets kan goedkoper worden als je met de trein gaat vanaf, ik geloof, half juni in Nederland. Maar dan moet je wel een speciale kaart hebben en die aanschaffen. En zolang als dat de voorraad strekt, waarschijnlijk. Goed, dit is nieuwe muziek. Vlaamse zanger Meteor en de Nooduitgang.
1: Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar. Het onbekende heeft me best wel pijn gedaan.

0: Ja, Foreigner, Say You Will. En langzaam maar zeker nodig ik je uit voor uur 2. En de tijd voor thee even naar 3.
1: Rijndom Gold met Peter Trinekens.

0: Hello.
1: Konnichiwa.
2: Hola, buenos días.
3: Hello.
4: Yo, baby.
5: We gaan de zomer tegemoet bij Omroep Horst aan de Maas.
6: Heerlijk genieten.
7: Mmm, lekker.

0: Vrijdagmiddag, Rijndom Kont.
1: Het weekend klinkt nog beter met muziek van Omroep Horst aan de Maas. Omroep Horst aan de Maas.
2: Lumar Verhuur, gevestigd in Horst en Weert, is uw partner voor de verhuur van alle soorten bouw- en tuinmachines. Hoogwerkers tot ruim 43 meter en alle materialen voor uw evenement van groot tot klein. Lumar Verhuur, verhuurt het van A tot Z. www.lumar.nl.
3: Ah, lekker, voorjaar. Dus liefhebbers, op naar de aspergewinkel van Martens Asperges aan de Makaiweg 2 in Tienrij. Die eerlijke asperges vers uit de grond en die schillen wij graag voor u. Bij Martens Asperges kunt u genieten van een lekker hapje of een verrukkelijke kopsoep. En ook voor verse aardbeien en streekproducten kunt u bij ons terecht. Martens Asperges ligt aan de doorgaande weg Horst 10 Rij en is eenvoudig te bereiken via de A73 afslag 10 richting 10 Rij. Gedurende het aspergesseizoen zijn wij iedere dag geopend. Kijk voor meer informatie op martensasperges.nl.
1: Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 3 uur.
4: Clemens Peters met het NOS Journaal. Een Groningse glycerinefabriek heeft zijn afvalzout jarenlang illegaal laten dumpen rond de Nederlands-Belgische grens. Dat blijkt uit onderzoek van Follow the Money en de Brabantse krant BN De Stem. Door de dumpingen is de grond op een aantal plaatsen in de regio tussen Baarle-Nassau en het Belgische Turnhout zwaar vervuild. Doordat het bedrijf zijn zout presenteerde als een bodemverbeteraar, ontliep het de kosten voor afvalverwerking. Het Openbaar Ministerie is een strafrechtelijk onderzoek begonnen. Paus Leo is in Madrid aangekomen voor een bezoek van bijna een week aan Spanje. Het is zijn eerste bezoek van een paus aan Spanje sinds 2010. In het Koninklijk Paleis in Madrid bedankte de paus de Spaanse regering, die zeer kritisch is over de oorlogen in Gaza en Oekraïne en Iran. Ook de Amerikaanse paus Leo wordt vaak bekritiseerd door president Donald Trump om zijn kritiek op de oorlogen. Morgen draagt de paus onder meer de mis op in Madrid en volgende week reist hij naar de Canarische eilanden. Het Israëlische leger heeft een baby gedood op de bezette westelijke Jordaanoever. En dat gebeurde toen een militair op een auto schoot met daarin een vader, een moeder en een 7 maanden oude baby. Het gezin uit Bethlehem werd beschoten toen ze op een Israëlisch checkpoint afreden in Hebron. De ouders liggen in het ziekenhuis. Volgens de oma dachten de ouders dat het waarschuwingsschoten waren. Het Israëlische leger zegt dat inderdaad het vuur is geopend op een auto bij de checkpoint en start een onderzoek. Zanger Harry Styles heeft Amsterdam bedankt voor de concerten die hij in die stad heeft gegeven. Op de achterkant van het Parool heeft hij een advertentie geplaatst waarop staat: Amsterdam, je vergeet nooit je eerste optredens. Dank je, ik hou van jou. Amsterdammers konden gisteren, de dag van het laatste concert in de arena, op een paar plekken een gratis kopje koffie krijgen. En die

0: drankjes werden betaald door de zanger. Het weer, langs de oostgrens nog wat zon. Verder neemt de bewolking snel toe en op steeds meer plaatsen gaat het regenen. Het is ongeveer 19 graden. Vanavond en vannacht blijft het grijs met soms wat regen. Morgen eerst wat buien, wat vaker zon en dan wordt het 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Start tot finish is Vakgarage Maasos de plek voor jouw auto. Reparatie, onderhoud...

0: jouw auto.
1: Druk en printwerk, reclame of een op maat gemaakte website met hosting nodig? Met de bouwblokken van Bloksmedia maak je je boodschap sterk. Kijk voor meer informatie op bloksmedia.nl of bel 077 464 2165. Laten we samen bouwen aan jouw succes.
2: Wist jij dat Aardbeienland in Horst het hele jaar door geopend is? Er een 5000 vierkante meter overdekte speel- en sprookjestuin is. Een cadeauwinkel, speelhal, sprookjespark met 4 speeltuinen. En een fantastisch en betaalbaar restaurant om de dag af te sluiten. Oh ja, en parkeren is gratis. Zie ook aardbeienland.nl.
3: Wil je lokaal opvallen? Adverteer bij Omroep Horst aan de Maas. Mail reclame@omroephorstaandemaas.nl.
2: Aardbeienland. Ook voor familiedagen, schoolreisjes, groepen en kinderfeestjes. Zie ook aardbeienland.nl of Facebook.

0: Skybird.
1: En weg is hij gevlogen, de Skybird. Ja, zo klonk Neil Diamond zo'n 52 jaar geleden. De Skybird als afsluiting van het blokje Tijd voor Thee. Eventjes na drieën altijd op zaterdagmiddag. Hè? Deze kwam uit 1974 trouwens. Nou, we hebben allemaal

gedraaid. Dus eventjes kijken, tijd voor thee. Eventjes een kleine break in dit programma. De benen op tafel, kopje thee erbij. Curtis Mayfield even na het nieuws en de reclame met Move On Up. Daarna de American Girls, nog eens een keertje Harry Styles. Groot hit, terwijl die alweer een nieuwe single uit heeft. En daarna nog even Simply Red, 1985. Het plaatje heette Holding Back the Years. En de Skybird, inderdaad, daarnet muziek van Mr. Neil Diamond. Nou, wat gaan we dit uur nog doen? Natuurlijk, de hitjes uit de oude top 40. Dat doen we na 3:30. Daar hebben we weer 5 op een rijtje gezet. En dan gaan we terug naar de oude top 40 lijst. Van inderdaad ook de week 23, maar dan van 1975. Dus laat je verrassen door de muziek. Ik kan je nu alvast verklappen dat we gaan draaien Billy Ocean. Maar eerst John Mayer. En die voelt zich een beetje hulpeloos. Helpless.

En de eerste keer dacht ik zo, toen dacht ik, bah, op die kentse dat met losse hein. Maar door wat te zien, dat zal minstens ja, ene keer de klok rond was. Maar, ik denk dat moet toch kennen. Uiteindelijk hebben de pap en de mam de flat ingericht. En we hebben daar de klommel op je heen gesmeten. Nog een tijd van niks, houden we de ganse hut vol poeten. Het wordt net alsof ze op het leeg aankomen.

0: bedank.
1: Grappig hoe ze zo'n liedje een beetje kunnen verbouwen. Stand By Your Man, oorspronkelijk van Tammy Wynette en de Janssen Bagger Band, maakte ervan Bleef B. de Mam. Herkenbare tekst, misschien voor sommigen. 1984 was het jaar dat ze deze maakten. Zo dadelijk de oude hitjes. En dan gaan we inderdaad zo'n 51 jaar terug in de tijd. Nu de nieuwe U2.

0: Again Alive, zo heet die. Bono en U2.
1: Een heel fijn weekend. Rust eens lekker uit.
0: Jazeker.
1: Een heel fijn weekend. Wow.
0: En we gaan even gas geven, want we gaan terug naar een oude top 40. Zeker weten.
2: Top 40!
0: En wel de lijst van, inderdaad, ik zei het net al, week 23. En we gaan naar de lijst van 7 juni 1975. Ik heb verschillende soorten eruit gekozen. Verschillende typische plaatjes van toen. Laat je verrassen.
1: 19.

0: you free.
1: Er zijn veel hitparades in Nederland. Er is er maar eentje waarmee echt rekening gehouden.

0: Een swingende poppy, Jimmy Gilstrap op 1.
1: De allerbeste classics uit de top 40 van jaren geleden.
2: In Rijndonk Gold.
0: De nummer 1 van de top 40 van 7 juni 1975. Dat was trouwens een top 40 die niet meer van zee werd uitgezonden door Veronica, maar vanaf land door de Tros op Hilversum 3 toen de tijd. Want het schip mocht niet meer uitzenden van Veronica. Dus de Tros had eventjes de top 40 geleend van Veronica, totdat Veronica hem zelf weer overnam toen ze zelf zendtijd kregen. Maar deze werd dus uitgezonden op Hilversum 3 op een donderdagmiddag. En wij draaiden uit die lijst van 7 juni 75 Griechische Wine van Udo Jürgens op nummertje 31. Duitse plaats. Daarna het betere jazzwerk van Ned Cornella en de Ted Easton Jazzband O Mona. Dat sprong er wel een beetje uit. Apart dat scoorde in elk geval op nummertje 23. Daarna uit Arnhem Henk de Knife en de Jets. En de Guitar King de plaats stond op nummertje 6. En na Maude McNeil kwam het opvolgende duo wel weer met Willem Duin erbij. Big Mouth en een nieuwe dame, Little Eve. En Uncle. Dat was in elk geval wel een hit voor Big Mouth en Little Eve op nummertje 4. En de nummer 1 daarnet, Jimmy Gilstrap en Swing Your Daddy. En dit was het plaatje wat nummer 1 inderdaad stond. Nou, over een uurtje gaan we weer 10 jaar erbij doen. Je weet het, na half 5 gaan we naar 1985 in dit geval. We maken altijd een mooi bruggetje van de oude top 40 naar de nieuwe. En Anotor en 54 Ultra staat erin genoteerd met Talk to You. Die krijg je nu te horen.
1: Dit is Rijndonk Gold met Peter Trienekens.

Zo, tot aan 4 uur nog eventjes een liedje van de Buena Vista Social Club. 1997 kwam het uit. Het is een bekend Cubaans wijsje. En je vraagt je wel eens af, hoe gaat het met de mensen in Cuba? Je hoort er nu niks meer van, hè? De alle aandacht in de pers is gericht op Iran en Amerika en ook Israël. De Chan Chan uit Cuba.

0: Hoeimakershorst is een vertrouwd adres voor de levering of het afhalen van diverse materialen zoals grind en split, compost en veenproducten, zand en granulaat. Vanuit vakmanschap en de jarenlange ervaring leveren wij aan particulieren en bedrijven. Zie ook hoeimakershorst.nl voor openingstijden.
1: Ben jij een echte planten- en bomenliefhebber? Kom ons plantencentrum bezoeken en ontdek 20.000 vierkante meter aan leibomen, sierbomen, vaste planten, mediterrane solitaire planten, groenteplanten en nog veel meer. Laat je betoveren door onze exclusieve vormplanten en hun prijs. Kijk op plantencentrumvandenbeuken.nl. Of beter nog, kom een wandeling maken tussen onze bomen en planten. Alleen dat is al een genot.
2: Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 4 uur.
3: Clemens Peters met het NOS Journaal. Een glycerinefabriek uit Groningen heeft zijn afvalzout jarenlang illegaal laten dumpen rond de Nederlands-Belgische grens. Blijkt uit onderzoek van Follow the Money en de Brabantse krant BN De Stem. Door de dumpingen is de grond op een aantal plaatsen in de regio tussen Baarle-Nassau en het Belgische Turnhout zwaar vervuild. Doordat het bedrijf het zout presenteerde als een bodemverbeteraar, ontliep het de kosten voor afvalverwerking. Het Openbaar Ministerie is een strafrechtelijk onderzoek begonnen. De leden van de ChristenUnie staan achter de strengere asielkoers van de fractie in de Tweede Kamer. Dat bleek op het partijcongres in Harderwijk. Een aantal leden is kritisch op dat asielbeleid. Ze vinden dat de fractie te veel naar rechts gaat, met de steun aan het asielbeleid van het kabinet Jetten. Een motie om de steun in te trekken voor het afschaffen van dwangsommen voor de IND werd echter verworpen. En dat was ook een achterhaalde motie, omdat de fractie er afgelopen donderdag mee instemde. Paus Leo is in Madrid aangekomen voor een bezoek van bijna een week aan Spanje. Het is het eerste bezoek van een paus aan Spanje sinds 2010. In het Koninklijk Paleis bedankte de paus de Spaanse regering, die zeer kritisch is over de oorlogen in Gaza, Oekraïne en Iran. Ook de Amerikaanse paus Leo wordt vaak bekritiseerd door president Donald Trump om zijn uitspraken over de oorlogen. Morgen draagt de paus onder meer de mis op in Madrid en volgende week reist hij naar de Canarische eilanden. Diede de Groot heeft de rolstoelfinale bij de vrouwen op Roland Garros gewonnen. Ze was in twee sets te sterk voor de ongeplaatste Française Xenia Chasteau. De Groot was als vierde geplaatst voor het toernooi. Het is niet de eerste zege voor de Groot in Parijs. Ze won eerder al 5 titels. In totaal heeft ze nu 24 Grand Slam titels op zak. Het weer langs de oostgrens, nog wat zon. Maar verder neemt de bewolking snel toe en op steeds meer plaatsen gaat het regenen. Het is ongeveer 19 graden. In de regen een paar graden koeler. Morgen eerst wat buien, later wat vaker zon. Het wordt dan 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Service monteur van Expert.
5: Oh, hallo.
6: Topkwaliteit en service gaan bij Expert Horst hand in hand. Want onze 10 gecertificeerde monteurs staan altijd voor je klaar. Kom gerust eens binnen in onze winkel of kijk op expert.nl voor concurrerende prijzen met lokale service.
4: Zo, klaar is Kees.
5: Oh, dat was snel.
7: Ben jij toe aan een upgrade?

Weet. Bij Bram Wanten Tegel en Natuursteenwerken maken we van elke tegelklus een meesterwerk. Van wandtegels tot volledige badkamers. Onze vakmannen zorgen dat jij nergens naar om hoeft te kijken en zorgeloos

0: Dag Marianne.
1: Hallo Heinz.
0: Hey, wat doe je aan staande zondag?
1: Wat een vraag. De internationale jaarmarkt in Siebengewald.
0: Wat zeg jij?
1: Zondag, internationale jaarmarkt in Siebengewald.
0: Ach Marianne, bij ons in Duitsland.
1: Niks Duitsland, het is juist Nederland en Duitsland met meer dan 500 marktkramen, joekskapellen, kermisattracties, echt te veel om op te noemen.
0: Aha, also, aanstaande zondag.
1: De internationale jaarmarkt in Siebengewald.
0: En Hullen, die mudden gewoon weg niet missen.
2: Dag verse asperges. En als u wilt gratis geschild, vindt u bij boerderijwinkel VOF Razing op de Loorbaan 17 in Amerika. Verder bent u bij ons aan het goede adres voor diverse streekproducten en streekpakketten. Denk daarbij aan ambachtelijk gemaakte aspergekroketten, soep en meer. Verse groenten en fruit voor mensen met een goede smaak. Open van maandag tot en met zaterdag van 9 uur 's morgens tot 6 uur 's middags en zondag tot half 1 's middags. Voor info en acties ga naar boerderijwinkelamerika.nl.

0: lekker met die roffel. De Isley Brothers en This Old Heart of Mine uit 1966. Ilse de Lange, Something Good, plaatje wat je daarvoor hoorde. En we openen het uur uiteraard met Bon Jovi. En wow, wow, wow, Living on a Prayer, dat zongen ze in 1986. Welkom in uur 3, Rendel Gold. Nog tot aan 5 uur met de oude hitlijst uit 1985 straks. En nu, gewoon te getrouwen, tweede keer in de show, Bart van Leeuwen. En tijd voor de tweede aflevering van, inderdaad, De Plaat en zijn verhaal. Verhaaltje eerst, daarna een liedje.
1: De mooiste verhalen achter de beste popsongs. De Plaat en zijn verhaal.
2: Moet je ons nou eens zien? Daar zitten we dan, na alles wat we hebben meegemaakt. Wat hebben we een tijd verspild door onze liefde niet serieus te nemen, zeg? Ja, we hebben vaak bij elkaar uitgehuild, maar even later stonden we elkaar weer naar het leven. Hoe vaak hebben we er al een punt achter proberen te zetten? Dat kwam vooral door mijn eeuwige twijfels of ik wel genoeg van je hield. De tranen die ik om je heb gehuild zijn haast ontelbaar. Om nog maar te zwijgen over de pijn in mijn hart waarmee ik je keer op keer de deur heb gewezen, en toch deed ik dat gewoon. En elke keer had ik er meteen weer spijt van, zodat we uiteindelijk toch weer bij elkaar kwamen. En zo gaat het nu al jaren. Al heel lang doen we ons best om er iets van te maken, maar het lijkt maar niet te lukken. En toch brandt er ergens diep van binnen nog een klein vlammetje van hoop voor ons allebei. Hoe vaak hebben we onze liefde al niet afgeschreven? He? Maar je ziet het, echt loskomen van elkaar lukt vooralsnog niet. Dus het is nog niet voorbij, ook al lijkt het misschien wel zo. Nee, het is pas echt voorbij als het definitief over is. Maar daar willen we allebei voorlopig nog niet aan denken.

It ain't over till it's over. Dat is een hele feitelijke vaststelling. Lenny Kravitz in de plaat en zijn verhaal. Ja, de man die heel veel dingetjes produceerde en ook samenwerkte met Vanessa Paradis en daar ook nog een relatie mee had. Niet alleen maar muzikaal. Goed, wij gaan zo dadelijk nog een leuke klassieker draaien van Kiss en nu Post Malone.

0: Tonengels 2022. Bonanza.
1: Hoe klonk het er ook alweer?
0: Ja, ik kon het niet laten. Ik kwam dit deuntje tegen op mijn iPad. Bonanza. En dat was natuurlijk de roemruchte serie uit de jaren 60. Met Hoss. Don Blocker. Michael Landon speelde ook een rol. En het was natuurlijk een legendarische serie. Zich afspelende in het Wilde Westen. Bonanza. En Ton Engels maakte ook dat liedje. Bonanza, wat je daarnet hoorde. Rolling Stones komen eraan. En daarna gaan wij terug naar de oude hits in de top 40 van 85.
2: Gouden, oude en tijdloze toppers. Rijndon Gold met Peter Trinekens.

0: Ja, die Mick Jagger is 82, krijgt er ook geen genoeg van. Net zoals zijn collega Paul McCartney, die 84 is en ook nieuwe muziek uitbracht. Dit waren de Stones en In The Stars. En ik heb er nog 5 te draaien uit het volgende hitjaar.
1: De Nederlandse top 40.
2: 1985.
0: Met Glenn Frey als eerste.

Don't You Forget About Me. Hoe kunnen we die plaat nog vergeten? Dat was een nummer 1 niet. Nee, zeker weten. Een echte evergreen is het inderdaad ook geworden. The Simple Minds op 1. In de lijst van 8 juni 1985. De W23 lijst van de top 40. Ik heb er 5 uitgekozen. Maar opvallende plaatjes. Zoals bijvoorbeeld de Heat Is On van Glenn Frey op 39. Die was nieuw die week. Daarna lekker wassen. Travesti hoor je ook nooit meer. De Wasmachine op 27. Het gezelschap bestaat trouwens nog steeds. Daarna de winnaars van het Songfestival dat jaar. Ik dacht voor Zweden wonnen ze met Let It Swing de Bobby Sox op nummertje 16. En alweer een thema uit een James Bond film. Dat is typisch. Eerste uur hadden we de Goldfinger. En nu in 1985, 20 jaar later, was het A View to a Kill. De Bond film met Roger Moore en Duran Duran zong het thema. Het stond op 13 genoteerd. Simple Minds, uiteraard daarnet nog eventjes gedraaid. De nummer 1 die altijd voorbij hoort komen. Don't You Forget About Me. Brengt ons aan het einde van Rijn de Gold. Inmiddels zijn wij toe aan het laatste plaatje. Sam Fender en Olivia Dean uit de top 40 van nu. Om nog even een mooi bruggetje te maken van de oude naar de nieuwe hit. Dan wens ik je alvast een lekker weekend. En wij spreken elkaar volgende week zaterdag weer. Blijf luisteren. Zo meteen de muziek op de automatische piloot. En dat is ook hartstikke lekker. En dan stopt de muziek door bij het programma Weekend bij Omroep Amsterdam. Lekker weekend. Tot volgende week.

0: Dit programma is terug te luisteren via onze website omroephorstaandemaas.nl.
1: Lumar Verhuur, gevestigd in Horst en Weert, is uw partner voor de verhuur van alle soorten bouw- en tuinmachines. Hoogwerkers tot ruim 43 meter en alle materialen voor uw evenement van groot tot klein. Lumar Verhuur, verhuurt het van A tot Z. www.lumar.nl.
0: Altijd lokaal nieuws en meer. Ontdek alles op de website van Omroep Horst aan de Maas. Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 5 uur.
2: Clemens Peters met het NOS Journaal. Bij chipmachinefabrikant ASML wordt intern kritisch gereageerd op het plan om Elon Musk uit te nodigen als spreker op een interne conferentie. Volgens het Eindhovens Dagblad leidt de uitnodiging intern tot veel discussie. Medewerkers dreigen met een boycot van de conferentie. De strekking van de reacties is dat ASML de controversiële Amerikaan geen podium zou moeten bieden. De denkbeelden van Musk staan volgens medewerkers haaks op de kernwaarden van ASML. Musk zal te horen zijn tijdens een besloten technologieconferentie voor ASML-medewerkers donderdag in Den Bosch. Paus Leo is in Madrid voor een bezoek van bijna een week aan Spanje. Het is het eerste bezoek van een paus aan Spanje sinds 2010. In het Koninklijk Paleis bedankte de paus de Spaanse regering, die kritisch is over de oorlogen in Gaza en Oekraïne en Iran. Ook de Amerikaanse paus Leo wordt vaak bekritiseerd door president Trump om zijn uitspraken over de oorlogen. Morgen draagt de paus onder meer de mis op in Madrid. En volgende week reist hij naar de Canarische eilanden. Wielrenster Demi Vollering heeft de voorlaatste etappe van de Giro d'Italia gewonnen. Ze won de sprint op de laatste berg voor de Canadese Holmgren en de Duitse Niedermayer. Roze truidraagster Anna van der Breggen eindigde in dezelfde tijd op de vierde plaats. In het algemeen klassement veranderde daardoor aan de top bijna niets. Van der Breggen blijft met nog één etappe morgen aan de leiding met 48 seconden voorsprong op Vollering. De rit van vandaag, de koninginnenrit, was uit voorzorg met 30 kilometer ingekort vanwege een gevaarlijke ijsplaat. Tennister Mira Andreeva heeft haar eerste Grand Slam titel gewonnen. De Russische won in de finale van Roland Garros in Parijs met 6-3 en 6-2 van de Poolse Maja Glawinska. De 19-jarige Andreeva is de jongste winnares van Roland Garros sinds 1992, toen Monica Seles als 18-jarige won. Het weer, het is ongeveer 19 graden. Vanavond blijft het op veel plekken af en toe regenen. De temperatuur daalt naar 11 tot 15 graden. Morgen eerst wat buien, later zon, het wordt maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Al sinds jaar en dag staan wij voor service en kwaliteit.
4: En daar is helemaal niks aan veranderd. Kom het zelf ervaren en ontdek alles wat Interchalet jou te bieden heeft aan afslag 11 in Horst. Onze medewerkers stellen graag hun kennis en expertise ter beschikking aan jou. Interchalet Horst. Alles voor in en om het huis. Op zoek naar gereedschap en elektra? Wij helpen u graag. Interchalet Horst. Alles voor in en om het huis.

0: weekend klinkt nog beter met muziek van Omroep Horst aan de Maas. Omroep Horst aan de Maas. Hoi Iemke, ik hoorde dat je een ander huis had gekocht.
1: Ja Peter, een mooi 70er jaren huis. Maar er moet nog wel veel aan gebeuren.
0: Ga dan naar Henk Bovee Horst. Ze renoveren je hele huis. Van keuken, badkamer, toilet, verwarming tot aan een nieuwe eetkamerinrichting toe.

0: regelen alles voor je. Dus stuk- en tegelwerk, maar ook sloop- en eventueel metselwerk.
1: Kortom, je huis renoveren van A tot Z? Op naar Henk Bovee Horst aan de Handelstraat 13 te Horst. Henk Bovee Horst. Zie ook bovee.nl.
2: Op zoek naar vakmanschap, betrouwbaarheid en duurzame oplossingen voor jouw bouwproject? Kies dan voor Mark van Lier Aannemersbedrijf uit Kronenberg. Met jarenlange ervaring en een toegewijd team zorgen wij voor kwaliteit en tevredenheid bij elke nieuwbouw, aanbouw, verbouw of renovatieproject. Wij denken graag met je mee. Mark van Lier Aannemersbedrijf. Vertrouwd bouwen aan kwaliteit.
3: Lekker voorjaar. Dus liefhebbers, op naar de aspergewinkel van Martens Asperges aan de Makaiweg 2 in Tienrij. Die eerlijke asperges vers uit de grond en die schillen wij graag voor u. Bij Martens Asperges kunt u genieten van een lekker hapje of een verrukkelijke kopsoep. En ook voor verse aardbeien en streekproducten kunt u bij ons terecht. Martens Asperges ligt aan de doorgaande weg Horst Tienrij en is eenvoudig te bereiken via de A73 afslag 10 richting Tienrij. Gedurende het aspergeseizoen zijn wij iedere dag geopend. Kijk voor meer informatie op martensasperges.nl.
0: Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 6 uur.
4: Clemens Peters met het NOS Journaal. Relschoppers hebben gisteravond vernielingen aangericht aan het gemeentehuis van Wijk bij Duurstede. Onder meer de ruiten van de voordeur zijn kapot gemaakt. 8 mannen klommen op het gemeentehuis en staken vuurwerk af. Naast beledigende spandoeken had de groep ook een nazi-symbool meegenomen. Sinds de aankondiging dat Wijk bij Duurstede 50 tot 75 asielzoekers wil huisvesten in een sportpark, is het dan onrustig. Er is niemand aangehouden gisteravond. 12 stafleden van de Iraanse nationale voetbalploeg mogen de VS nog niet in, omdat ze het visum nog niet hebben. Dat meldt het Iraanse persbureau Tasnim. Het gaat onder andere om de teammanager, de persvoorlichter en vertegenwoordigers van het ministerie van Buitenlandse Zaken. De spelers van Iran hebben inmiddels wel allemaal een visum om de VS binnen te komen. Het Iraanse team verblijft vanwege de spanningen in het Midden-Oosten tijdens de WK in Mexico. Voor de wedstrijden mogen ze op en neer naar Los Angeles en Seattle. Wielrenster Demi Vollering heeft de voorlaatste etappe van de Giro d'Italia gewonnen. Ze won de sprint op de laatste berg voor de Canadese Holmgren en de Duitse Niedermayer. Roze truidraagster Anna van der Breggen eindigde in dezelfde tijd op de vierde plaats. In het algemeen klassement veranderde daardoor aan de top bijna niets. Van der Breggen blijft met nog 1 etappe morgen aan de leiding met 48 seconden voorsprong op Vollering. Tennister Mira Andreeva heeft haar eerste Grand Slam titel gewonnen. De Russische won in Parijs de finale van Roland Garros met 6-3 en 6-2 van de Poolse Maja Gwalinska. De 19-jarige Andreeva is de jongste winnares van Roland Garros sinds 1992, toen Monica Seles als 18-jarige won. Het weer vanavond blijft het op veel plekken af en toe regenen. De temperatuur daalt naar 11 tot 15 graden. Morgen eerst wat buien, later zon. Het wordt dan maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Start tot finish is Vakgarage Maasos de plek voor jouw auto. Reparatie, onderhoud, verkoop en schadeherstel allemaal onder één dak. En we doen nog meer. Benieuwd naar onze services? Kijk op vakgaragemaashorst.nl of kom langs op de Sint-Jansstraat 32 in Metrik. Vakgarage Maashorst, het beste voor jouw auto.
5: Lumar Verhuur, gevestigd in Horst en Weert, is uw partner voor de verhuur van alle soorten bouw- en tuinmachines. Hoogwerkers tot ruim 43 meter en alle materialen voor uw evenement van groot tot klein. Lumar Verhuur. Verhuurt het van A tot Z. www.lumar.nl.
6: Dag Marianne.
7: Hallo Heinz.
6: Hey, wat doe je aanstaande zondag?
7: Wat een vraag. De internationale jaarmarkt in Siebengewald.
6: Wat zeg jij?
7: Zondag, internationale jaarmarkt in Siebengewald.
6: Ach Marianne, bij ons in Duitsland.
7: Niks Duitsland, het is juist Nederland en Duitsland met meer dan 500 marktkramen, joekskapellen, kermisattracties, echt te veel om op te noemen.
6: Aha, also, aanstaande zondag.
7: De internationale jaarmarkt in Siebengewald.
6: En Hullen, die midden gewoon weg niet missen.
8: Kijk, daarachter. Een unieke wintergroene leiboom. En niet eens duur.
9: Ervaar een unieke beleving in het groen. Loop door een groenvoorraad van 20.000 vierkante meter. Met sierbomen, vaste planten, zeer exclusieve vorm en mediterrane solitaire planten, groenteplanten en nog veel meer. Denk bijvoorbeeld aan wintergroene leibomen van wel 3,2 meter hoog voor maar €99. Of een beukenhaar.

0: voor 79 cent. Kom het ontdekken bij Plantencentrum van den Beuken in Meterik of kijk op www.plantencentrumvandenbeuken.nl.
1: Het Maashotel in Broekhuizen. Direct gelegen bij de Veerpont en een belangrijk knooppunt in het wandel- en fietsroutenetwerk. Behalve wandelaars en fietsers heeft het Maashotel voor iedereen wat wils. Ontdek onze vernieuwde menukaart met smaakvolle gerechten en kindermenu's. Of kom genieten op ons terras van een heerlijk kopje koffie met echte Limburgse vlaai. Dit alles is niet alleen lekker, maar ook betaalbaar. Kom langs en ervaar het zelf. Zie ook.

0: website en Facebook.
1: Zet je bedrijf in de spotlights. Adverteer bij Omroep Horst aan de Maas. Mail reclame@omroephorstaandemaas.nl.
0: Het Maashotel in Broekhuizen. Betaalbaar smullen aan de Maas met het mooiste uitzicht als decor. En perfect voor gezinnen.

0: aan de Hamweg is het adres voor al uw grof vuil. Bouwpuin en houtafval, groen- en tuinafval, grond, glas of plastic en nog veel meer. Tevens kunt u bij ons terecht voor diverse soorten zand, teelaarde en gebroken puin. Meer weten? Kijk dan op onze website driessehorst.nl. Driessen Recycling, tevens grondverzet en sloopwerkzaamheden voor bedrijven en particulieren. Kijk voor meer informatie op driessehorst.nl.
1: Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 7 uur.
2: Clemens Peters met het NOS Journaal. Door een storing bij de Koninklijke Marechaussee kunnen reizigers sinds vanmiddag geen noodpaspoort aanvragen. Dat komt erop neer dat iedereen die zijn pas vergeten is niet op reis kan. Vorig jaar gaf de Marechaussee ruim 15.000 van deze noodpaspoorten uit. En dat komt neer op ongeveer 40 documenten per dag. De aanvraag van zo'n paspoort kan maar op een paar plekken in Nederland. Op de vliegvelden van Schiphol, Eindhoven, Rotterdam, Groningen en Maastricht. En in de veerboothaven van IJmuiden. Relschoppers hebben gisteravond vernielingen aangericht aan het gemeentehuis van Wijk bij Duurstede. Onder meer de ruiten van de voordeur zijn kapot gemaakt. 8 mannen klommen op het gemeentehuis en staken vuurwerk af. Naast beledigende spandoeken had de groep ook een nazi-symbool meegenomen. Sinds de aankondiging dat Wijk bij Duurstede 50 tot 75 asielzoekers wil huisvesten in een sportpark is het er onrustig. De politie bevestigt dat er vuurwerk is afgestoken. Er is niemand aangehouden. 12 stafleden van de Iraanse nationale voetbalploeg mogen de VS nog niet in omdat ze hun visum nog niet hebben. Dat meldt het persbureau Tasnim. Het gaat onder andere om de teammanager en de persvoorlichter. De spelers van Iran hebben inmiddels wel allemaal een visum om de VS binnen te komen. Het Iraanse team verblijft vanwege de spanningen in het Midden-Oosten tijdens het WK in Mexico. Voor de wedstrijden mogen ze op en neer naar Los Angeles en Seattle. Wielrenster Demi Vollering heeft de voorlaatste etappe van de Giro d'Italia gewonnen. Ze won de sprint op de laatste berg voor de Canadese Holmgren en de Duitse Niedermayer. Roze truidraagster Van der Breggen eindigde op de 4e plaats in dezelfde tijd. En daardoor veranderde er in de top van het algemeen klassement zo goed als niets. Morgen is er nog één rit en Van der Breggen heeft dan nog 48 seconden voorsprong op Vollering. Het weer. Vanavond blijft het op veel plekken af en toe regenen. De temperatuur daalt naar 11 tot 15 graden. Morgen eerst wat buien, later zon. Het wordt al maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dagverse asperges. En als u wilt gratis geschild, vindt u bij boerderijwinkel VOF Razing op de Loorbaan 17 in Amerika. Verder bent u bij ons aan het goede adres voor diverse streekproducten en streekpakketten. Denk daarbij aan ambachtelijk gemaakte aspergekroketten, soep en meer. Verse groenten en fruit voor mensen met een goede smaak. Open van maandag tot en met zaterdag van 9 uur 's morgens tot 6 uur 's middags en zondag tot 12:30 's middags. Voor info en acties ga naar boerderijwinkelamerika.nl.
4: Ben jij toe aan een upgrade? Bij Bram Wanten Tegel en Natuursteenwerken maken we van elke tegelklus een meesterwerk. Van wandtegels tot volledige badkamers. Onze vakmannen zorgen dat jij nergens naar om hoeft te kijken en zorgeloos kunt genieten van het eindresultaat. Van ambachtelijke traditionele tot moderne duurzame vloeren. Of het nou gaat om het betegelen van een terrasvloer, badkamer of toilet. Kijk snel op bramwanten.nl voor vakmannen waar je op kunt bouwen.
5: Service monteur van Expert.
6: Oh, hallo.
7: Topkwaliteit en service gaan bij Expert Horst hand in hand. Want onze 10 gecertificeerde monteurs staan altijd voor je klaar. Kom gerust eens binnen in onze winkel of kijk op expert.nl voor concurrerende prijzen met lokale service.
5: Zo, klaar is Kees.
6: Oh, dat was snel.

overal en altijd. Informatie uit jouw regio. Elke dag opnieuw. Omroep Horst aan de Maas. Jouw lokale zender voor nieuws, muziek en gezelligheid.

Verrassend. Dat is Omroep Horst aan de Maas. Luister ook helder en digitaal naar Omroep Horst aan de Maas via DAB+. Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van

0: Clemens Peters met het NOS Journaal. Bij de Gelredome in Arnhem wordt gedemonstreerd tegen het concert dat rapper J daar vanavond geeft. J, voorheen Kanye West, leed in het verleden onder meer antisemitische uitspraken. In sommige landen is hij dan ook niet welkom. Maar de Nederlandse overheid zag geen aanleiding om zijn concerten te verbieden. Burgemeester Marcouch van Arnhem nodigde J uit om naar het Holocaustmuseum te gaan. J heeft daar niet op gereageerd en het Holocaustmuseum heeft gezegd daar niet aan mee te werken. De twee concerten die J in de Gelredome geeft zijn uitverkocht. Het besmette cruiseschip de Hondius heeft Rotterdam verlaten. 3 weken lang lag het schip in de Rotterdamse haven in quarantaine. De Hondius is nu op weg naar Spitsbergen. Op het schip was voor de oostkust van Zuid-Amerika in april het Hanta-virus uitgebroken. 3 mensen overleefden die besmetting niet. Terug in Rotterdam werd het schip schoongemaakt en op 30 mei veilig verklaard. Door een storing bij de Koninklijke Marechaussee kunnen reizigers sinds vanmiddag geen noodpaspoort aanvragen. Komt erop neer dat iedereen die zijn pas is vergeten niet op reis kan. Vorig jaar gaf de Marechaussee ruim 15.000 noodpaspoorten uit. En dat komt neer op ongeveer 40 per dag. De aanvraag van zo'n paspoort kan maar op een paar plekken in Nederland gedaan worden. Op de vliegvelden van Schiphol, Eindhoven, Rotterdam, Groningen en Maastricht. En in de veerboothaven van IJmuiden. Tennister Mira Andreeva heeft haar eerste Grand Slam titel gewonnen. De Russische won in de finale van Roland Garros met 6-3 en 6-2 van de Poolse Maja Gwalinska. De 19-jarige Andreeva is de jongste winnares van Roland Garros sinds 1992, toen Monica Seles als 18-jarige won. Het weer vanavond blijft het op veel plekken af en toe regenen. De temperatuur daalt naar 11 tot 15 graden. Morgen eerst wat buien, later zon en het wordt dan maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Ah, lekker. Voorjaar. Dus liefhebbers, op naar de aspergewinkel van Martens Asperges aan de Makaiweg 2 in Tienrij. Heerlijke asperges vers uit de grond en die schillen wij graag voor u. Bij Martens Asperges kunt u genieten van een lekker hapje of een verrukkelijke kopsoep. En ook voor verse aardbeien en streekproducten kunt u bij ons terecht. Martens Asperges ligt aan de doorgaande weg Horst Tienrij en is eenvoudig te bereiken via de A73 afslag 10 richting Tienrij. Gedurende het aspergesseizoen zijn wij iedere dag geopend. Kijk voor meer informatie op martensasperges.nl.
2: Druk- en printwerk, reclame of een op maat gemaakte website met hosting nodig? Met de bouwblokken van Blox Media maak je je boodschap sterk. Kijk voor meer informatie op bloxmedia.nl of bel 077 464 2165. Laten we samen bouwen aan jouw succes.

0: We zijn er elke dag. Omroep Horst aan de Maas.
1: Al sinds jaar en dag staan wij voor service en kwaliteit.
2: En daar is helemaal niks aan veranderd. Kom het zelf ervaren en ontdek alles wat Interchalet jou te bieden heeft aan afslag 11 in Horst. Onze medewerkers stellen graag hun kennis en expertise ter beschikking aan jou. Interchalet Horst. Alles voor in en om het huis.
3: Dag Marianne.
4: Hallo Heinz.
3: Hey, wat doe je aanstaande zondag?
4: Wat een vraag. De internationale jaarmarkt in Siebengewald.
3: Wat zeg jij?
4: Zondag, internationale jaarmarkt in Siebengewald.
3: Ach Marianne, bij ons in Duitsland.
4: Niks Duitsland, het is juist Nederland en Duitsland met meer dan 500 marktkramen, joekskapellen, kermisattracties, echt te veel om op te noemen.
3: Aha, also, aanstaande zondag.
4: De internationale jaarmarkt in Siebengewald.
3: En Hullen, die moeten gewoon weg niet missen.
2: Uw tuin toe aan meer groen? Ook voor buiten vindt u bij ons alles wat u nodig heeft. Interchalet Horst. Alles voor in en om het huis.
0: Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 9 uur.
5: Clemens Peters met het NOS Journaal. Door een storing bij de Koninklijke Marechaussee konden reizigers vandaag urenlang geen noodpaspoort aanvragen. Dat betekende dat reizigers die vanmiddag op de luchthaven erachter kwamen dat ze niet over een geldig paspoort beschikten, niet konden reizen. De storing begon om 2 uur en heeft zo'n 5 uur geduurd. Noodpaspoorten kunnen alleen op Schiphol, Eindhoven, Rotterdam, Groningen en Maastricht en in de veerboothaven van IJmuiden worden aangevraagd. Vorig jaar gaf de Marechaussee er gemiddeld 40 per dag uit. Waarnemend burgemeester Doornenbal van Wijk bij Duurstede is boos over de vernielingen die zijn aangericht aan het stadhuis. Ze noemt het een verschrikkelijke en intimiderende gebeurtenissen. Relschoppers hebben gisteravond onder meer de ruiten van de voordeur kapot.

0: gemaakt. 8 mannen klommen op het gemeentehuis en staken vuurwerk af. Naast beledigende spandoeken had de groep ook een nazi-symbool meegenomen. Sinds de aankondiging dat Wijk bij Duurstede asielzoekers wil huisvesten in een sportpark, is het er onrustig. De politie heeft gisteravond niemand aangehouden. Een Duitse ultrasporter heeft een rondje rond het Waddeneiland Helgoland gezwommen. André Wiertsik deed ruim 3 uur over de tocht van 11 kilometer door zeer koud water. Hij gebruikte daarvoor geen speciaal pak, maar had alleen een zwembroek aan. Helgoland ligt zo'n 50 kilometer uit de kust van Noord-Duitsland in de Noordzee. De watertemperatuur was op volle zee niet hoger dan een graad of 9. Vanwege de kou voelde Wiertsik tijdelijk zijn armen niet meer. Toch deed hij een uur korter dan gedacht over de hele tocht. Het besmette cruiseschip Hondius heeft Rotterdam verlaten. 3 weken lang lag het schip in de Rotterdamse haven in quarantaine. De Hondius is nu op weg naar Spitsbergen. Op het schip was voor de oostkust van Zuid-Amerika in april het Hantavirus uitgebroken. 3 mensen overleefden die besmetting niet. Het weer vanavond blijft het op veel plekken af en toe regenen. De temperatuur daalt naar 11 tot 15 graden. Morgen eerst wat buien, later zon en dan wordt het maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Henk Bovee Horst BV is al meer dan 50 jaar uw vertrouwde adres voor volledige renovatie van uw keuken, badkamer of toilet. Vanaf de demontage tot en met de inbedrijfstelling. Loodgieter, keukenmonteur, verwarming, elektra en tegels. Alles doen wij met onze ervaren eigen medewerkers. Dus op naar Henk Bovee Horst BV aan de Handelstraat 13 te Horst. Kijk ook op www.bovee.nl en Facebook.
2: Op zoek naar vakmanschap, betrouwbaarheid en duurzame oplossingen voor jouw bouwproject? Kies dan voor Mark van Lier Aannemersbedrijf uit Kronenberg. Met jarenlange ervaring en een toegewijd team zorgen wij voor kwaliteit en tevredenheid bij elke nieuwbouw, aanbouw, verbouw of renovatieproject. Wij denken graag met je mee. Mark van Lier Aannemersbedrijf. Vertrouwd bouwen aan kwaliteit. Start tot finish is Vakgarage Maashorst de plek voor jouw auto. Reparatie, onderhoud, verkoop en schadeherstel allemaal onder één dak. En we doen nog meer. Benieuwd naar onze services? Kijk op vakgaragemaashorst.nl of kom langs op de Sint-Jansstraat 32 in Metrik. Vakgarage Maashorst, het beste voor jouw auto.
3: Adverteren hoeft niet duur te zijn, lokaal en betaalbaar. Via reclame@omroephorstaandemaas.nl

0: luisteren voelt als thuiskomen bij Omroep Horst aan de Maas.
1: Dag verse asperges. En als u wilt gratis geschild, vindt u bij boerderijwinkel VOF Razing op de Loorbaan 17 in Amerika. Verder bent u bij ons aan het goede adres voor diverse streekproducten en streekpakketten. Denk daarbij aan ambachtelijk gemaakte aspergekroketten, soep en meer. Verse groenten en fruit voor mensen met een goede smaak. Open van maandag tot en met zaterdag van 9 uur 's morgens tot 6 uur 's middags en zondag tot 12:30 's middags. Voor info en acties ga naar boerderijwinkelamerika.nl.
0: Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 10 uur.
2: Clemens Peters met het NOS Journaal. Door een storing bij de Koninklijke Marechaussee konden reizigers vandaag urenlang geen noodpaspoort aanvragen. Dat betekende dat reizigers die vanmiddag op de luchthaven erachter kwamen dat ze niet over een geldig paspoort beschikten, niet konden reizen. De storing begon om 2 uur en heeft zo'n 5 uur geduurd. Noodpaspoorten kunnen alleen op Schiphol, luchthaven Eindhoven, Rotterdam, Groningen en Maastricht en in de veerboothaven van IJmuiden worden aangevraagd. Vorig jaar gaf de marechaussee er gemiddeld 40 per dag uit. Waarnemend burgemeester Doornenbal van Wijk bij Duurstede is boos over de vernielingen die zijn aangericht aan het stadhuis. Ze noemde het een verschrikkelijke en intimiderende gebeurtenissen.

0: schoppers hebben gisteravond onder meer de ruiten van de voordeur kapot gemaakt. 8 mannen klommen op het gemeentehuis en staken vuurwerk af. Naast beledigende spandoeken had de groep ook een nazi-symbool meegenomen. Sinds de aankondiging dat Wijk bij Duurstede asielzoekers wil huisvesten in een sportpark is het er onrustig. Het besmette cruiseschip de Hondius heeft Rotterdam verlaten. 3 weken lang lag het schip in de Rotterdamse haven in quarantaine. De Hondius is nu op weg naar Spitsbergen. Op het schip was voor de oostkust van Zuid-Amerika in april het Hantavirus uitgebroken. 3 mensen overleefden die besmetting niet. Bij een kringloopwinkel in Arnhem is gisteren een bijzondere donatie gedaan. Medewerkers vonden bij de ingang een bak met daarin een slang van ruim 1,5 meter lang. De slang lag in een glazen bak met zaagsel met aan de bovenkant luchtgaatjes. Medewerkers van de opgeroepen dierenambulance waren verbaasd over de grootte van de slang, mogelijk een netpython. De reuzenslang is met de ambulance weggevoerd. Wie het beest bij de kringloopwinkel heeft neergezet is tot op heden onbekend. Het weer, het blijft op veel plekken af en toe nog regenen. De temperatuur daalt vannacht naar 11 tot 15 graden. Morgen eerst wat buien, later zon. Het wordt dan maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Ben jij toe aan een upgrade? Bij Bram Wanten Tegel en Natuursteenwerken maken we van elke tegelklus een meesterwerk. Van wandtegels tot volledige badkamers. Onze vakmannen zorgen dat jij nergens naar om hoeft te kijken. En zorgeloos kunt genieten van het eindresultaat. Van ambachtelijke traditionele tot moderne duurzame vloeren. Of het nou gaat om het betegelen van een terrasvloer, badkamer of toilet. Kijk snel op bramwanten.nl voor vakmannen waar je op kunt bouwen.
2: Service monteur van Expert.
3: Oh, hallo.
4: Topkwaliteit en service gaan bij Expert Horst hand in hand. Want onze 10 gecertificeerde monteurs staan altijd voor je klaar. Kom gerust eens binnen in onze winkel of kijk op expert.nl voor concurrerende prijzen met lokale service.
2: Zo, klaar is Kees.
3: Oh, dat was snel.

0: We zijn er elke dag. Omroep Horst aan de Maas.
1: Drisse Recycling aan de Hamweg is het adres voor al uw grof vuil. Bouwpuin en houtafval, groen en tuinafval, grond, glas of plastic en nog veel meer. Tevens kunt u bij ons terecht voor diverse soorten zand, teelaarde en gebroken puin. Meer weten? Kijk dan op onze website drissehorst.nl. Driese Recycling, tevens grondverzet en sloopwerkzaamheden voor bedrijven.

0: en particulieren. Kijk voor meer informatie op driesehorst.nl.
1: Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 11 uur.
2: Clemens Peters met het NOS-journaal. Het concert dat rapper J vanavond gaf in de Gelredome is zonder grote incidenten verlopen. Enige tientallen demonstranten waren naar Arnhem gekomen, maar dat leidde niet tot problemen. J mag in Nederland 2 concerten geven, ondanks zijn antisemitische uitspraken uit het verleden. Maandag is zijn 2e concert, ook in de Gelredome. Beide evenementen zijn uitverkocht. Waarnemend burgemeester Doornenbal van Wijk bij Duurstede noemt de vernielingen aan het stadhuis en het afsteken van vuurwerk verschrikkelijk en intimiderend. Gisteravond stak een groep mannen bovenop het stadhuis vuurwerk af. Ook al hadden ze spandoeken bij zich met beledigende teksten. De groep is tegen de geplande opvang van asielzoekers in Wijk bij Duurstede. Een man van 54 heeft met alleen een zwembroek aan een rondje rond het Duitse waddeneiland Helgoland gezwommen. André Wiersik deed ruim 3 uur over de tocht van 11 kilometer door zeer koud water. Op sommige plaatsen was de temperatuur niet hoger dan 9 graden. Door een storing heeft de marechaussee de hele middag geen noodpaspoorten kunnen uitgeven. Wie op Schiphol of een ander vliegveld stond in Nederland en zijn pas was vergeten, mocht niet vliegen. Rond 7 uur vanavond was de storing weer voorbij. Gemiddeld geeft de marechaussee elke dag normaal gesproken zo'n 40 nooddocumenten uit. Het Iraanse voetbalelftal moet voor WK-wedstrijden die in de VS gespeeld worden nog dezelfde dag in- en uitreizen. Dat heeft de Iraanse ambassadeur in Mexico gezegd. Iran speelt zijn 3 groepswedstrijden in Los Angeles en Seattle. Vanwege het conflict in het Midden-Oosten verblijft het Iraanse voetbalteam het gehele WK in Mexico en niet in Arizona zoals het plan was. Naar verwachting komt het team zondag aan in Mexico. Het weer. Vannacht daalt de temperatuur naar 11 tot 15 graden. Morgen eerst wat buien, later zon. Het wordt dan maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dag Marianne.
4: Hallo Heinz.
3: Hey, wat doe je aanstaande zondag?
4: Wat een vraag. De internationale jaarmarkt in Siebengewald.
3: Wat zeg jij?
4: Zondag, internationale jaarmarkt in Siebengewald.
3: Ach Marianne, bij ons in Duitsland.
4: Niks Duitsland, het is juist Nederland en Duitsland. Met meer dan 500 marktkramen, joekskapellen, kermisattracties. Echt te veel om op te noemen.
3: Aha, also, aanstaande zondag.
4: De internationale jaarmarkt in Siebengewald.
3: En Hullen, die moeten gewoon weg niet missen.
1: Programma gemist? Luister het terug op omroephorstandemaas.nl, waar en wanneer je wilt.

0: is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 12 uur.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Het concert dat rapper J afgelopen avond gaf in de Gelredome in Arnhem is zonder grote incidenten verlopen. Er waren enige tientallen demonstranten die actie voerden tegen de komst van J, die zich in het verleden meerdere malen antisemitisch heeft uitgelaten. Er werden twee mensen opgepakt die volgens de politie de openbare orde verstoorden. In Noorwegen hebben heel veel mensen zich aangemeld als orgaandonor. Het gebeurde nadat kroonprinses Mette-Marit had verteld dat ze op een wachtlijst staat voor een longtransplantatie. Ze heeft longfibrose, dat zorgt ervoor dat weefsel beschadigd raakt door littekens. En daardoor kunnen de longen steeds minder goed zuurstof opnemen. Als de prinses niet op tijd een transplantatie krijgt, dan kan ze binnen 2 jaar overlijden. Alleen al vrijdag melden zich 2200 nieuwe donoren. Waarnemend burgemeester Doornenbal van Wijk bij Duurstede is boos over de verdielingen die zijn aangericht aan het stadhuis. Ze noemt het een verschrikkelijke en intimiderende gebeurtenis. De relschoppers hebben gisteravond onder meer de ruiten van de voordeur kapot gemaakt. 8 mannen klommen op het gemeentehuis en staken vuurwerk af. Naast beledigende spandoeken had de groep ook een nazi-symbool meegenomen. Sinds de aankondiging dat Wijk bij Duurstede 50 tot 75 asielzoekers wil huisvesten in een sportpark, is het er onrustig. Het Iraanse voetbalelftal moet voor WK-wedstrijden die in de VS gespeeld worden nog dezelfde dag in- en uitreizen. Dat heeft de Iraanse ambassadeur in Mexico gezegd. Iran speelt zijn 3 groepswedstrijden in Los Angeles en Seattle. Vanwege het conflict in het Midden-Oosten verblijft het Iraanse voetbalteam het gehele WK in Mexico en niet in Arizona, zoals het plan was. Naar verwachting komt het team zondagochtend aan in Mexico. Het weer, vannacht op veel plekken regen. De temperatuur daalt naar 11 tot 15 graden. Morgen eerst buien, later zon en het wordt maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Driessen Recycling aan de Hamweg is het adres voor al uw grof vuil. Bouwpuin en houtafval, groen en tuinafval, grond, glas of plastic en nog veel meer. Tevens kunt u bij ons terecht voor diverse soorten zand, teelaarde en gebroken puin. Meer weten? Kijk dan op onze website driessenhorst.nl.
3: Start tot finish is vakgeraakt.

0: Garage Maasos, de plek voor jouw auto. Reparatie, onderhoud, verkoop en schadeherstel, allemaal onder één dak. En we doen nog meer. Benieuwd naar onze services? Kijk op vakgaragemaashorst.nl of kom langs op de Sint-Jansstraat 32 in Metrik. Vakgarage Maashorst, het beste voor jouw auto.
1: Driessen Recycling, tevens grondverzet en sloopwerkzaamheden voor bedrijven en particulieren. Kijk voor meer informatie op driessenhorst.nl.

0: Horst aan de Maas. Met luistermuziek en easy listening.
1: Ik word wakker als je stem ruist door de bomen.

0: weg te dromen.
1: Dag Marianne.
2: Hallo Heinz.
1: Hey, wat doe je aanstaande zondag?
2: Wat een vraag. De internationale jaarmarkt in Siebengewald.
1: Wat zeg jij?
2: Zondag, internationale jaarmarkt in Siebengewald.
1: Ach Marianne, bij ons in Duitsland.
2: Niks Duitsland, het is juist Nederland en Duitsland met meer dan 500 marktkramen, joekskapellen, kermisattracties, echt te veel om op te noemen.
1: Aha, also, aanstaande zondag.
2: De internationale jaarmarkt in Siebengewald.
1: En Hullen, die mudden gewoon weg niet missen.
0: Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 1 uur.
3: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. In Gaza zijn zeker 7 Palestijnen gedood door Israëlische luchtaanvallen. Volgens Palestijnse autoriteiten, die onder controle staan van Hamas, werd een groot vluchtelingenkamp geraakt. Het Israëlische leger zegt dat terroristen doelwit waren. De aanval komt op het moment dat er in Egypte gepraat wordt met leiders van Hamas over het vervolg van een staakt het vuren. Officieel geldt er sinds oktober vorig jaar een bestand tussen Israël en Hamas, maar toch gaan de Israëlische aanvallen op Gaza dagelijks door. Het concert dat rapper Jay afgelopen avond gaf in de Gelredome in Arnhem is zonder grote incidenten verlopen. Er waren enige tientallen demonstranten die actie voerden tegen de komst van Jay, die zich in het verleden meerdere malen antisemitisch heeft uitgelaten. Er werden 2 mensen opgepakt die volgens de politie de openbare orde verstoorden. Sinds bekend is dat de Noorse prinses Mette Marit een longtransplantatie nodig heeft, hebben veel meer mensen zich aangemeld als orgaandonor. Dat zegt de Noorse Stichting voor Orgaandonatie. Ze noemen het waanzinnige aantallen. De prinses heeft longfibrose, waardoor haar longen steeds minder goed zuurstof kunnen opnemen. Exemplaren van het Parool van zaterdag worden op internet voor grof geld aangeboden. Het komt door de advertentie die zanger Harry Styles op de achterpagina heeft laten zetten. Daarin bedankt hij Amsterdam, waar hij de afgelopen weken 10 concerten heeft gegeven. Het is een handgeschreven boodschap waarin hij ook in het Nederlands zijn liefde betuigt. Op Marktplaats en Vinted wordt hier en daar meer dan €20 voor een krant gevraagd. Styles zet zijn Together Together Tour volgende week voort in Londen. Het weer, vannacht op veel plekken regen. De temperatuur daalt naar 11 tot 15 graden. Morgen eerst wat buien, later zon. Het wordt maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Ideeën of opmerkingen? Laat het ons weten via...

0: Nachtdienst. Muziek die je wakker houdt. Nacht na nacht.
1: Ben jij toe aan een upgrade? Bij Bram Wanten Tegel en Natuursteenwerken maken we van elke tegelklus een meesterwerk. Van wandtegels tot volledige badkamers. Onze vakmannen zorgen dat jij nergens naar om hoeft te kijken en zorgeloos kunt genieten van het eindresultaat. Van ambachtelijke traditionele tot moderne duurzame vloeren. Of het nou gaat om het betegelen van een terrasvloer, badkamer of toilet. Kijk snel op bramwanten.nl voor vakmannen waar je op kunt bouwen.
0: Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 2 uur.
2: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Bij een schietpartij op een festival in de Amerikaanse staat Ohio zijn meerdere mensen gewond geraakt. Het is niet duidelijk hoeveel slachtoffers er zijn en hoe zij eraan toe zijn. De schietpartij vond plaats tijdens een tweedaags festival met live muziek. Festivalgangers zeggen tegen lokale media dat ze schoten hoorden en dat er paniek uitbrak. Het gebeurde aan het einde van de middag. Slachtoffers zijn naar nabijgelegen ziekenhuizen gebracht. De politie is nog op zoek naar één of meerdere schutters. In Gaza zijn zeker 7 Palestijnen gedood door Israëlische luchtaanvallen. Volgens Palestijnse autoriteiten, die onder controle staan van Hamas, werd een groot vluchtelingenkamp in Gaza-stad geraakt. Het Israëlische leger zegt dat terroristen doelwit waren. De aanval komt op het moment dat er in Egypte gepraat wordt met leiders van Hamas over het vervolg van het staakt het vuren. Officieel geldt er sinds oktober vorig jaar een bestand tussen Israël en Hamas, maar toch gaan de Israëlische aanvallen op Gaza dagelijks door. Waarnemend burgemeester Dornebal van Wijk bij Duurstede noemt de vernielingen aan het stadhuis en het afsteken van vuurwerk verschrikkelijk en intimiderend. Gisteravond stak een groep mannen bovenop het stadhuis